0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de sloot in Almelo is een chemische stof gevonden. Het is erg brandbaar, zegt de brandweer. Het spul is gelekt uit een chemisch bedrijf op een industrieterrein in de buurt en is ook in het riool terechtgekomen. Er is nu een aparte rioolbuis aangelegd om te zorgen dat er niet nog meer naar buiten lekt. Veel dertigers en veertigers zijn niet tevreden over hun baan, meldt de Telegraaf. Zo zegt 1 op de 3 dat zij hun werk niet betekenisvol vinden. Ook klagen ze over een gebrek aan waardering en een te hoge werkdruk. En ook over de baas wordt geklaagd, zo vindt minder dan de helft dat hij het goede voorbeeld geeft op de werkvloer. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand eerder vanavond die ontstond bij een fatbike. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En 6 legervoertuigen, waaronder tanks, stonden gisternacht urenlang stil langs de A7 bij de Duitse grens. Ze kwamen terug van een oefening in Duitsland, maar konden niet verder. Defensie was vergeten dat er wegwerkzaamheden waren, meldt RTV Noord. En omrijden kon niet, omdat ze niet wisten of er lage viaducten waren. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een automobilist doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE zelf. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. Amerika heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Het is een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen die door de straat van Hormuz voeren. Amerikaanse nieuwsuit Axios zegt dat de aanvallen 4 tot 5 keer sterker waren dan de vorige Amerikaanse aanval, anderhalve week geleden. En er moest een strafschop aan te pas komen, maar Zwitserland is de laatste kwartfinalist op het WK. Ze sturen daarmee Colombia naar huis. Zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging wisten beide landen niet te scoren. Zwitserland moet het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre. En tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In een woonwijk in het Gelderse plaatsje Asperen in de Betuwe is een grote brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan door een gaslek. Er zijn zeker 15 huizen ontruimd. De veiligheidsregio roept mensen op om uit de buurt te blijven, zodat de hulpdiensten alle ruimte hebben. Spoken word-artiest Taïre Krieger heeft dit jaar het regenbooggedicht geschreven. Ze zal het gedicht vanavond voor het eerst voordragen bij de opening van de World Pride in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar wordt dan ook een speciale tentoonstelling geopend over de queer geschiedenis van de stad. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of een andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. De Nederlandse geheime diensten zagen het niet aankomen dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen. Dat meldt de Volkskrant. De AIVD en de MIVD hadden vooraf tegen het kabinet gezegd dat zoiets volgens hun bronnen in Rusland niet waarschijnlijk was. Hoge ambtenaren noemen het een inlichtingenblunder. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston iemand doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en zijn ze door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond er nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.vakantiefiera.nl/luister.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
4: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De Nederlandse inlichtingendiensten blunderden in 2022, dat schrijft de Volkskrant. De AIVD en MIVD dachten toen niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Ze vertrouwden op iemand die dicht bij Poetin stond, maar die ging ook niet uit van een aanval. De Amerikanen en Britten waarschuwden daar juist al lang voor. In het Gelderse Asperen zijn 40 woningen ontruimd vanwege brand door een gaslek. De brand is intussen geblust en de bewoners mogen weer terug naar huis. In Eindhoven werden gisteravond 8 woningen ontruimd en 3 straten afgezet naar de vondst van een grote lading professioneel vuurwerk in een kelderbox. Een man en een vrouw zijn opgepakt. Als er sprake is van een noodsituatie, dan wil het kabinet defensiebedrijven kunnen dwingen om spullen te maken voor het leger. Ook de voorraad die de bedrijven al hebben, kan dan door het leger worden geclaimd. Wel zal er altijd eerst gevraagd worden of de bedrijven het vrijwillig willen doen. Dat staat volgens het AD allemaal in een nieuwe wet. En op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. In Vancouver bleef het tegen Colombia ook na de verlenging 0-0, zodat strafschoppen de doorslag moesten geven en die namen de Zwitsers beter. In de kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië, dat gisteravond maar net met 3-2 won van Egypte. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Het is Son Milieu en Dark Before the Dawn.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, 7:10. Het is woensdag, het is 8 juli. En vandaag op deze dag was het te terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Vietnam. Dat begon op deze dag in 1969. Dus maar even dat je het weet.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De gemeente Hengelo die verwacht dat de nieuwe parkeergarage hal 44 van de voormalige stortfabriek meer geld gaat kosten dan ze oplevert. Dat staat in het tweede deel van de zomerbrief, waarin de gemeentebestuur de plannen voor de komende jaren toelicht. Check het op 120.nl. En afgelopen dinsdag is er een woning gesloten aan de Kremersmaten in Enschede. Uit politieonderzoekers bleek dat er vanuit deze woning drugs werd verhandeld. Bij een eerdere inval trof de politie handelshoeveelheden aan. We hebben het dan over cocaïne en hennep. Het is de vierde keer dit jaar dat er een woning wordt gesloten in Enschede op verdenking van drugshandel. En Heracles heeft David Vicente Robles aangetrokken. De verdediger komt transfervrij over van Real Murcia. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen. En de 46-jarige Oldenzaler die heeft de taakstraf gekregen voor zijn rol bij de rellen op het Malieveld in Den Haag in september vorig jaar. Tijdens een demonstratie tegen het asielbeleid werd hij onder meer verdacht van geweld tegen politie. En dat moet je niet doen. Twente wordt wakker op deze dinsdagochtend. We gaan zo meteen naar de middag, want het is in China al de middag. We gaan naar Canisius, we gaan naar de autocross in Reutem vanochtend. En we gaan het ook hebben over een zomerschool in Almelo. En we bellen met de Tour. We bellen met Jeroen Wielaert in Frankrijk.

0: goes.
1: Het is Joel Corey en My Heart Goes, oftewel Head and Heart hier op Twente FM. Alvast suggesties voor het zesde op rij. Ja, laat maar komen vast. Zometeen om 9 uur doen we ze weer. Doe dat via de 1 Twente app of via twentefm.nl, rechterbovenzijde link icoontje.
2: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
1: Nou, een aantal nieuwsfeiten van weleer van deze dag. Het is 2010 in attractiepark Toverland wordt de attractie Scorpius geopend. Nou, bij deze die pik je even mee. En 2007 de Boeing 787 Dreamliner wordt voor het eerst aan het publiek gepresenteerd. En 2006 op deze dag in de Amsterdam Arena vindt voor de 5e keer de Nederlandse dance act plaats. Sensation Black. 2006, dan 1998, D66-leider en oprichter Hans van Mierlo, die kondigt na 32 jaar zijn vertrek aan uit de politiek. Hij zou minister van Staat worden uiteindelijk. En 1992, Kurt Waldheim treedt af als president van Oostenrijk. Hij werd sinds zijn aantreden in 1986 internationaal geboycott vanwege de ernstige twijfels over zijn oorlogsverleden. Harde bewijzen voor het wangedrag zijn overigens nooit geleverd omtrent Kurt Waldheim. Op diezelfde dag in 1992 in Uithoorn ontploft door een verkeerd mengsel in een ketel van teerfabriek Sindhu. Een ketel, die ontploft dan. En 3 brandweermensen komen erbij om het leven. 11 mensen raken daarbij gewond. 1992 gebeurde dat in Uithoorn. Dan de mannenfinale op Wimbledon. Die wordt op deze dag in 1990 gewonnen door de Zweed Stefan Edberg. Hij verslaat de Duitse Boris Becker in 5 sets. En 1982 in het Sjiitische dorp Duriyal in Irak wordt een aanslag gepleegd op Saddam Hussein. 1982 al. Aanslag mislukt echter. En 1969 trekken de Amerikaanse troepen zich terug uit Vietnam. En 1961, even na middernacht in onze tijdzone, lanceert de US Air Force de Discoverer. 26 spionagesatelliet vanuit lanceerplatform 75 op de Vandenberg Air Force Base. Dat is een bijzondere gebeuren, blijkbaar in 1961. En de allereerste editie van de Wall Street Journal op deze dag in 1889. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1989, 8 juli in de binnenkomers als volgt. Op 36, I Would Do For You van UB40. Ik ben een gokker van André Hazes, kom binnen op 35. En op 33, Membreden van Suriname All-Stars. Dan op 26, I Don't Wanna Lose You van Gloria Estefan. En als ze nu binnenkomen, was Van der Dijk op 25 nergens goed voor. Maar er was ook een binnenkomer op 34.

0: Nijmeegse Vierdaagse. Altijd leuk om te volgen. Mocht je nog iemand hebben die ook loopt tijdens die Nijmeegse Vierdaagse, die we kunnen bellen iedere ochtend, laat het even weten via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linkicoontje. Het gaat om iemand die volgende week loopt tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Misschien ben je het zelf wel. Laat het even weten. Dan gaan we je volgende week bellen tijdens de wandeling. De wandeling van een aantal kilometer. Ik hoor het graag. Straks een streeknieuws.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Wil jij 500 euro netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: Dredrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: 8:02, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp.
3: Dag Daan.
4: Door een bron dicht bij Poetin dachten de Nederlandse inlichtingendiensten in 2022 niet dat Rusland echt Oekraïne aan zou vallen. Insiders noemen dat tegen de Volkskrant een enorme blunder. Zij vinden dat de inlichtingendiensten blind waren voor de werkelijkheid. De brand na een gaslekkage in het Gelderse Asperen is uit en dat betekent dat er geen gevaar meer is voor de omgeving. Uit voorzorg waren 40 woningen ontruimd en de bewoners kunnen dus weer terug. En er zijn steeds meer grote statiegeldmachines. Daarin gooi je een zak met maximaal 100 flesjes. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak bij wasstraten en tuincentra om supermarkten te ontlasten.
3: Dankjewel Daan. Rutger, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De treinverbinding tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen dreigt flink te verschalen. Daarvoor waarschuwt reizigersbond Wij Reizen Samen Twente. Vanaf eind 2028 gaan er mogelijk minder treinen rijden in de avond- en weekenduren. En op zondag rijdt de trein voor het grootste deel nog maar 1 keer per uur. Nu is dat nog elk half uur. Ook vertrekt er na middernacht dan helemaal geen trein meer. Na 2033 moet het spoor tussen Oldenzaal en Zutphen geëlektrificeerd zijn, zodat er snellere elektrische treinen kunnen rijden. Autobedrijf Broekhuis in Oldenzaal neemt concurrent Taxibaan uit Rijssen over. Daardoor groeit het Oldenzaalse bedrijf naar bijna 700 medewerkers. Broekhuis verzorgt het taxivervoer in de regio, maar geeft ook onder meer rijlessen aan mensen die hun rijbewijs willen behalen. En corona ligt alweer een tijdje achter ons, maar voor sommige horecaondernemers voelt dat nog altijd niet zo. Ze zitten altijd nog met schulden, terugbetalingen en personeel dat in die tijd naar een andere sector vertrok. Het was een groot drama, zegt Bertel Mulder. Hij is voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Hengelo. Volgens hem is er veel verdriet achter de voordeur geweest. Je leest er meer over op onze website 120.nl of 20fm.nl. En dan het weer voor Twente. De dag start bewolkt, maar geleidelijk komt de zon erdoor. Het wordt 23 tot 24 graden. De komende dagen gaan de temperaturen verder omhoog. Met vrijdag een graad of 29.
3: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Waar het beleefd is ruim baan op dit moment, zoals het heet. Wel een aantal snelheidscontroles. Onder andere op de A1 kom je er een tegen bij 34.8. Daar staan ze te controleren. Op de N35 bij Enschede. Houd er rekening mee. En op de Daarlense weg in Den Ham, daar staat ze te controleren al. Dus flitsmeister.nl.

De nieuwe Yves Berensen, misschien is het tijd. Hier op 20FM is zometeen tijd om te bellen met Gina. Met het Canisius, die zijn aan het volleyballen. Vandaag bewolking en het wordt 24 graden. Blijf wel droog trouwens.

0: Shepard, hier op Twente FM.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst. Onder andere jaren vandaag Linda de Mol. Zij wordt 62. Beck is jarig, de zanger uit de USA. Beck, David Campbell heet hij eigenlijk, wordt 56. Mickey Hoogendijk, de Nederlandse actrice, wordt 56. En ook onder andere jarig vandaag Virgil van Dijk. Hij wordt 39. Gefeliciteerd. En een mooie dag. En 64 wordt Joan Osborne.

0: Jonas Born vandaag jarig wordt 64. We draaiden de One of Us hier op Twente FM. Het is 8:10. Dan was het, wat was het ook weer? 3:10 of 4:10 in China? Erwin Elverink, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wim, het is 2:10 zelfs.
0: Oh, 2:10, nou ja, kijk aan. Bijna goed gevolgd, hè? Ik wist het niet meer, maar dat maakt niet uit. Gisteren gebeld, gisteren zaten jullie aan de reis met nog wat dingen. Geen bami pangang en loempia's, want dat hebben we allemaal niet in China. Hoe gaat het daar? Want Canisius is daar aan het spelen.
1: Ja, we hebben vanmorgen weer een wedstrijd gespeeld. Helaas niet het resultaat waar we op gehoopt hadden. We speelden tegen een team Bulgarije. Daar zat toch echt wel een goede tegenspeelster bij waar we moeite mee hadden om hem af te stoppen. En onze eigen foutenlast was gewoon veel te hoog om er een positief resultaat uit te halen. Ja. Het is uiteindelijk 2-1 voor Bulgarije geworden.
0: 2-1 voor Bulgarije. En dat was een teleurgesteld van het veld.
1: Ja, een flinke teleurstelling inderdaad. De meiden waren echt diep ontdaan nadat ze ieder voor zich veel te veel fouten, onnodige fouten maakten waar ze van baalden. En de flow die we de afgelopen twee wedstrijden hadden, die hebben we vandaag helaas niet kunnen doorzetten. En dat resulteerde dan in dit resultaat.
0: Oké, maar de sfeer blijft toch wel goed hopelijk? Toch niet altijd
1: ja, terug? Het is even een uurtje de teleurstelling verwerken. De meiden zijn nu aan het douchen en aan het lunchen. En straks dan pakken we de sfeer weer op. En dan hebben we een excursie gepland naar een goed sightsee-hangbrug hier in de buurt. Met een glazen vloer, waar je dus echt heel diep naar beneden schijnt te kunnen kijken.
0: Die zie je ook altijd op als je gewoon aan het, weet je, op Instagram en zo aan het kijken bent. Dat zijn van die vloeren dan in één keer beginnen te barsten, hè?
1: Ja, daar ben ik benieuwd of dat er ook in zit, maar het lijkt er wel op, denk ik.
0: Oké. Hey, ondertussen zien jullie natuurlijk heel veel van het land. Tenminste, elke dag doen jullie wel een uitje, begrijp ik, hè?
1: Ja, wij proberen natuurlijk wel de dag goed te vullen. Het staat in het teken van het toernooi, dus de wedstrijd staat voorop. Maar de tijd die we eromheen hebben, proberen we wel echt wel een beetje van de cultuur mee te genieten. Zo hebben we gisteren bijvoorbeeld een lokaal restaurantje opgezocht in plaats van het hotel eten te pakken. En daar een heerlijk soort hotpan-achtig restaurantje waar er heel veel van zijn hier in China.
0: Oké. En ook andere toeristen wel? Of ook andere teams die dan meegaan?
1: Nee. Wat dat betreft doen we het echt met ons eigen team. En zo af en toe kom je wel andere atleten tegen in de diverse plekken waar je langs loopt. Maar ik heb wel het gevoel dat wij als Canisius team een grote eenheid zijn. En heel veel lekker samen met elkaar doen.
0: Oké, hartstikke mooi. En hoe is de communicatie met de beste mensen daar?
1: Lastig. Gelukkig hebben wij een vrijwilliger toegewezen gekregen die Engels studeert. Dus daar communiceren we heel veel mee. Op het moment dat er iets gedaan moet worden, dan praten we Engels met haar. En zij vertaalt het altijd weer door naar de andere nodige Chinezen waar mee gecommuniceerd moet worden.
0: Okay.
1: Maar heel weinig Chinezen kunnen echt Engels. Dat is echt wel een. Er lopen heel veel mensen met een mobiel in de hand en zo'n vertaal-app. Er wordt alles ingesproken en ingetypt.
0: Oh, ja.
1: En dan komt het weer als vertaling in het Engels terug.
0: Ja, nou ja, dat is ook op zich handig. Maar een beetje een paar woordjes is nooit mis natuurlijk. Nee, maar als je dan zo'n menukaart bekijkt, dan staan het allemaal in Chinese tekens erop. Of hebben we ook nog toch wel een klein beetje. Ja, toch wel, hè? Ja.
1: Nee, het gros is inderdaad allemaal in het Chinese tekens. En dan pakken wij ook onze telefoon. En dan gaan wij ook een fotootje maken en een translate-programmaatje eroverheen. En dan komen we er meestal wel achter wat het een beetje is.
0: Oké, al rare dingen gegeten of houden we dat zo?
1: Nee, we houden het wel veilig. Kip is een van de meest gegeten dingen. De verhalen over hond en kat, die heb ik hier nog niet gelezen. Dus ik heb geen idee of ik het probeerde, maar ik verwacht het niet.
0: Oké. Hey, hoe ziet het de komende dagen eruit? Want we zijn al eindje op weg in het toernooi.
1: Ja, het einde is nabij. Morgen spelen we onze klasseringswedstrijd. Dat betekent dat we voor plek 23 mogen spelen. Winnen we hebben we 23, verliezen we hebben we 24. De tegenstander is nog niet bekend, die spelen vanmiddag nog. Dat zou of Kroatië kunnen zijn of Chinees Macau. En dan na onze wedstrijd zullen we rond de middag de finales gaan bekijken van de dames om 5:00 en de jongens om 8:00. En dan volgt er nog een sluitingsceremonie.
0: Ja, dus morgen is
1: alle atleten
0: de laatste dag
1: bij elkaar komen.
0: Tenminste, ja, om te spelen. Oké.
1: Ja.
0: Als het goed.
1: Ja.
0: Nou, ik wens jullie veel succes voor die plek 23 dan maar. Ik ga morgen vroeg nog even weer bellen, ja, Erwin, om te horen hoe het gegaan is, toch?
1: Ja, helemaal goed.
0: Doe de dames de groeten.
1: Wij en zet op.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo. Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: en stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
2: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De zware Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran zijn noodzakelijk. Dat zegt NAVO-baas Mark Rutte. Volgens hem heeft Iran de afspraken geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Iran heeft ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Door de onrust is de olieprijs weer gestegen. In het Gelderse Asperen is het gevaar na een brand door een gaslek geweken. De brand is geblust en de bewoners van 40 ontruimde woningen kunnen weer terug naar huis. Wel zitten meerdere woningen nog zonder stroom. Over de oorzaak van het gaslek is nog niets bekend. De AIVD en MIVD zaten er flink naast in 2022. Zij zagen toen niet aankomen dat Rusland echt Oekraïne zou aanvallen. Zelfs eigen medewerkers begrijpen daar nu niets van. Ze spreken in de Volkskrant van een fuck-up. Komt allemaal doordat de inlichtingendiensten veel vertrouwden op één bron dicht bij Poetin. Maar die zat er ook naast. En in ons straatbeeld verschijnen steeds meer grote statiegeldmachines die tientallen flesjes tegelijk kunnen verwerken. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak op plekken waar je met de auto komt, zoals wasstraten en tuincentra, en ontlasten zo de supermarkten. Nederland telt nu 170 van die bulkmachines. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan meerdere files in de regio, maar echt heel erg druk is het gelukkig niet. Wel wat oponthoud op de A50. Allereerst richting Arnhem vanuit Eindhoven. Tussen Os en knooppunt Bankhoef, 10 minuten. En op de A50 naar Os toe, file vanaf knooppunt Ewijk. 6 kilometer en 10 minuten wanneer je onderweg bent vanuit Arnhem. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente.
9: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Het is Summer Homebreaker hier op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, deel 2 van de show van deze dag. We hebben het over 8 juli. En vandaag op deze dag was het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Vietnam. Tenminste, dat begon in 1969.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De gemeente Hengelo die verwacht dat de nieuwe parkeergarage in hal 44 van de voormalige stoffabriek meer geld gaat kosten dan dat het op gaat leveren. Dat staat in het tweede deel van de zomerbrief, waarin het gemeentebestuur de plannen voor de komende jaren toelicht. Lees je daar op 120.nl. Gisteren is er een woning gesloten aan de Kempermaten in Enschede. Uit politieonderzoek is gebleken dat vanuit deze woning drugs werd gehandeld. Het is de vierde keer dit jaar dat er een woning in Enschede wordt gesloten vanwege drugshandel. En Heracles heeft David Vicente Robles aangetrokken. De verdediger komt transfervrij over van Real Murcia. De club haalt hem nadat trainer Vincent Heilman had aangegeven een nieuwe rechtsback te willen. En dat is bij deze dus gelukt. En de 46-jarige man uit Oldenzaal die heeft een taakstraf gekregen voor zijn rol bij rellen op het Malieveld in Den Haag in september vorig jaar. Tijdens een demonstratie tegen het asielbeleid werd onder meer geweld gebruikt tegen de politie. Vandaag bewolking. Dat duurt in Twente nog wel heel erg lang, tot laat in de middag tot 24 graden. Het blijft wel droog. Straks gaan we naar Reutem, daar is het NK Autocross komend weekend. En we gaan ook naar Almelo, naar Mini. Mini gaat vertellen over een zomerschool voor ouderen. En we gaan naar Frankrijk. En France, Jeroen Wielaert, oud wielercommentator van Radio Tour de France. Reist toch nog altijd mee en gaat straks vertellen over die mooie dingen die Frankrijk ook te bieden heeft naast de Tour.

0: Jennifer Lopez, 20 jaar jonger in dit geval. If You Have My Love, uit het begin jaren Zero's was dat een dikke hit. Alweer, goh, de tijd vliegt. Hè? Fantastisch, en over tijd gesproken. Het is 7:15 geweest en nog voordat je het weet is het weekend. En dan gaan wij bezig met het NK Autocross. En dat doen we in Reutem. Bianca Kuipers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, de baan al aangeharkt of niet?
1: Ja. Afgelopen weekend zijn we begonnen met de eerste opzet voor het evenement. De baan ligt. Zaterdag zijn we met vele vrijwilligers. En maandagavond, gisteravond, bezig met alles tot in de puntjes te verwerken, zeg maar.
0: Ja, even over de auto. De puntjes op de i. Moet die baan dan een bepaalde lengte hebben of zo? Of ik heb geen idee hoor.
1: Het is allemaal via het KNAF-reglement, zeg maar. Het Nederlandse Autosportbond, zeg maar, die stellen regels op. En daar moet de baan aan voldoen. Bepaalde lengtes, het mag niet te kort, mag niet te lang. Bepaalde breedtes, de greppels moeten van bepaalde breedtes en hoogtes zijn. Dus aan alle veiligheidseisen is gedacht, zeg maar.
0: Ja, nou is dit het NK, dat is natuurlijk niet zomaar wat, hè?
1: Nee, op zich niet. Vooraf worden 6 wedstrijden bekendgemaakt. Dan kan in principe iedereen zich inschrijven. Alleen bij als de limiet te hoog is, zeg maar, qua deelnemers, kunnen de selectiewedstrijden komen. Dat was dit jaar niet het geval. Dus iedereen mocht meedoen. Maar het zijn wel de toppers van Nederland, zeg maar.
0: Ja. Dus die ruiken de olie en dan denken ze van gas zit trappen. Dus dat wordt een spektakel op zich. Moet je die mensen allemaal ook herbergen of ze komen die één dag op en neer? Ik heb geen idee hoe dat gaat.
1: Nee, vanaf vrijdagmiddag, vanaf 2:00 is het terrein geopend. Dan komt eigenlijk iedereen binnen. Dan gaan ze keuren. Dus de auto wordt technisch gekeurd of die voldoet aan alle technische staten. En dan blijft iedereen slapen. Maar het is op zich een spektakel op zich om alleen al vrijdagmiddag te komen kijken. Vroeger kwam iedereen met een busje aanhangen aanzetten. Maar tegenwoordig, een busje aanhangen is uniek. En komen de meesten met de grote padentrailers die zijn omgebouwd. Grote vrachtwagens.
0: Wat een gekte.
1: Waar een hele inboedel in staat, bij wijze van.
0: Ja, geweldig is het allemaal. Wat een gekte. Helemaal gaaf. Maar heb je aardig wat terrein nodig, toch? Een beetje ruimte? Hoe zit het precies?
1: Klopt. We zitten op het terrein bij Kamphuis Loopwerken. Aan de Snoeimansweg. Daar zijn we 2012 en 2016 ook geweest. Maar ja, inderdaad, je hebt best een oppervlakte nodig.
0: Ja. Hoe is het met de scheidsrechters en zo? Regelen jullie dat zelf of wordt het landelijk geregeld?
1: Nee, dat wordt landelijk geregeld. Er zijn onder andere sportcommissarissen, er zijn wedstrijdleiders, baancommissarissen die op de beeld staan te vlaggen, zeg maar. Die zien het als eerste, zeg maar. Die geven wat door. Er vliegt een drone rond over de baan. Oh. Dus dan worden eventueel de beelden nagekeken door de wedstrijdleider, sportcommissaris. En aan de hand van daar worden beslissingen of sancties genomen.
0: Ja, een drone is tegenwoordig ook in elke sport te zien. Hè? Dat is ook ideaal natuurlijk. Ja. Verdorie, wat goed. Hey, ja. Is er nog een beetje randgebeuren?
1: Ook nog. Voor de kinderen is er ook aan gedacht. Reutemeteut, carnavalsvereniging van Reutem, die komt met een aantal om de kinderen te vermaken. Er is een springkussen, er is Lego blokken, ze gaan sminken, ze willen nog wat knutselen, petten verzieren. Dus ja, er is ook aan de kinderen gedacht. Er is een grote tribune, zowel voor mobiele mensen, maar we hebben ook zelfs nog een kleine rolstoeltribune gemaakt. Dus ook mensen die wat minder mobiel zijn, zijn welkom om alles van dichtbij mee te maken.
0: Oké, dus aan alles is gedacht wat dat betreft. Dus hoe laat begint het allemaal?
1: Om 8:30 is de eerste start op zaterdagochtend.
0: Oké, dus mooi op tijd.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, en dan zo rond 4:00 verwachten we de eerste finales te starten.
0: Oké.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Dat zijn heel wat manches. Ja. Hey, jij geeft een startschot, Bianca?
1: Dat weet ik niet. Ik moet zelf mee rijden. Dus dat ligt eraan. Ik weet nog niet of ik als eerste moet starten of misschien als laatste.
0: Wacht even, nou wordt het interessant, Bianca. In wat voor auto rij jij? En hoe ziet dat eruit? Ik ben benieuwd.
1: Nou, ik doe samen met mijn zus mee als Equipe. Maar ik mag aankomende zaterdag aan de start staan. En wij rijden samen in de divisie V met een Seat Ibiza. En dat betekent dus dat het gewoon een, ja, in principe een standaard straatauto is, wat uiteraard helemaal verbouwd is. Voorwiel aangedreven. Dus ja, dat doen we dan al mee.
0: Oké, okay. Wat maakt die autosport zo speciaal dat je dat ja, zo mooi vindt?
1: Nou, ik denk alles, iedereen kent elkaar. Dus het is eigenlijk één grote familie. Op de baan ben je elkaars concurrenten. Maar naast de baan, als je iets kapot hebt of als er iets is, iedereen wil elkaar helpen. En dat is echt wel heel mooi.
0: Oké, okay, dat scheelt weer. Nou, afgelopen weekend was de Banger Race in Bentelo. Dat is nou net weer een andere gradatie, hè?
1: Ja, daar willen we ook eigenlijk niet mee vergeleken worden.
0: Dat dacht ik al wel. Ja, ja, ja.
1: Nee, ja, dat is echt, ja, een vak apart, zeg maar. En ja, wij zijn een heel andere tak van sport. En ja, ja, we moeten aan ons, ja, vele regels voldoen, zeg maar, om
0: precies,
1: überhaupt
0: dat andere is wie het laatst blijft rijden. En hier gaat het om wie het snelst over de finish is. Hè? Dat is eigenlijk het verhaal.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Dus, je kunt het stiekem vergelijken met een rally of, ja, bewijs van de Formule 1. Ja, dat is wel een hogere tak. Maar,
0: ja, precies. Ik begrijp, ja, het. Nou, waar zet je jezelf neer? Wat ga je behalen?
1: Nou ja, ik hoop finale. Goed, dat zo is ons doel. Ja, en dan zien we het wel. Vooral plezier maken, dat is het belangrijkste.
0: Goed zo, het NK Autocross in Reutem. Er staat nog ongetwijfeld aangegeven waar we wezen moeten, hè?
1: Ja, aan de Snoeimansweg in Reutem. En de staanbordje, zeg maar, voor de wegwijzering.
0: Goed zo, ik wens jullie veel succes. Komende zaterdag, Bianca Kuipers, NK Autocross Reutem. Dankjewel.
2: Later is het feestje dan. Tijd om te knallen, vrienden.

0: Day en Break My Heart hier op de Twente Radio. Straks gaan we naar de zomerschool voor ouderen. Zeker weten, dat gaat in Almelo gebeuren. En we gaan ook richting Enfance. We gaan naar Jeroen Wielaert, oud-wielenverslaggever van de Tour, Radio Tour. Die is altijd in Frankrijk en die zitten we er in die prachtige restaurantjes en hotelletjes en toestanden. We gaan het straks horen.
1: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp.
0: Dag Daan.
11: De zware Amerikaanse luchtaanvallen van vannacht op Iran zijn volgens NAVO-baas Mark Rutte noodzakelijk. Want Iran houdt zich volgens hem niet aan de afspraken door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Premier Jette vindt dat Europa heel goed zelf het eigen continent kan verdedigen. Hij is dan ook niet onder de indruk van het dreigement van president Trump dat Amerikaanse troepen zich uit Europa terugtrekken. Dat zei Jette op de NAVO-top in Ankara. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA omdat ze het niet eens zijn met de beslissingen van de scheids gisteravond. Zo werd een goal van hen afgekeurd, maar dat vonden ze doorgestoken kaart. Egypte verloor met 3-2 van Argentinië.
0: Daan, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De treinverbinding tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen dreigt flink te verschuiven.

0: schalen. Daarvoor waarschuwt reizigersbond Wij Reizen Samen Twente. Vanaf eind 2028 gaan er mogelijk minder treinen rijden in de avond- en weekenduren. En op zondag rijdt de trein voor het grootste deel nog maar één keer per uur. Nu is dat nog elk half uur. Ook vertrekt er na middernacht dan helemaal geen trein meer. Na 2033 moet het spoor tussen Oldenzaal en Zutphen geëlektrificeerd zijn, zodat er snellere elektrische treinen kunnen rijden. Autobedrijf Brookhuis in Oldenzaal neemt concurrent Taxibaan uit Rijssen over. Daardoor groeit het Oldenzaalse bedrijf naar bijna 700 medewerkers. Brookhuis verzorgt het taxivervoer in de regio, maar geeft ook onder meer rijlessen aan mensen die hun rijbewijs willen behalen. En corona ligt alweer een tijdje achter ons, maar voor sommige horecaondernemers voelt dat nog altijd niet zo. Ze zitten altijd nog met schulden, terugbetalingen en personeel dat in die tijd naar een andere sector vertrok. Het was een groot drama, zegt Bertel Mulder. Hij is voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Hengelo. Volgens hem is er veel verdriet achter de voordeur geweest. Je leest er meer over op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. De dag start bewolkt, maar geleidelijk komt de zon erdoor. Het wordt 23 tot 24 graden. De komende dagen gaan de temperaturen verder omhoog. Met vrijdag een graad of 29.
1: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? We beginnen met de A1. De Lutte richting de Duitse grens wordt genoemd. 3 minuten over 3 kilometer. Voor de rest roeiig, rustig op de wegen. Een tweetal controles worden gezien. Onder andere op de A1 bij 34.8. Daar staan ze te controleren. En ze staan ook op de Duitse weg in Den Ham. Aldersflitsmeister.nl.

Het was Heaven in My Hand. Het was niemand minder dan de enige echte. Live on 42. Straks bellen we met Mini. We gaan het hebben over de zomerschool in

0: En de noorderzon hier op Twente FM. Het is 9:10. Vandaag 24 graden, 25 graden staat er. En de hele dag is het in Twente althans bewolkt. Tenminste, dat is het plan. En er zijn nog meer plannen, want van 13 tot en met 17 juli is er de zomerschool voor ouderen van de stichting Cosbo in Almelo. Mini Vogelsang, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zomerschool, vertel, voor ouderen.
1: Zomerschool. De naam is dit jaar veranderd in Zomerfestival. Want okay. School, dat geeft toch een beetje, ja, dat geeft toch een beetje een ander beeld voor de mensen.
0: Ja.
1: Maar het is dus Zomerfestival. En ja, we zijn er echt weer blij mee dat we dit kunnen organiseren voor de senioren in Almelo en omstreken. Van mensen boven de 50.
0: Ja, ja, nou daar val ik ook onder inmiddels. Dus zeg maar, Armini, wat gaan we doen?
1: Nou, we gaan een heleboel leuke dingen doen. We beginnen met een gezamenlijk ontbijt. We gaan stof bedrukken. We gaan een rondje maken door de kunsthal om de mensen een beetje kennis te laten maken met kunst. We gaan met zo'n 95 mensen een bezoekje brengen aan de Armeense kerk. We gaan nog een rondleiding door de stad doen met allerlei leuke gedichten. Naar het stadhuis. We gaan line dansen. We gaan fietsen. We gaan nog met stof iets doen. We gaan nog naar de brandweer. En we gaan nog op de boot pruim varen. En als slot gaan we dus een gezellig afsluitingsfeest organiseren.
0: Okay, en dat allemaal in 4 dagen?
1: En dat allemaal in 4 dagen, ja, inderdaad, inderdaad. Het is een beetje een uitzoeken allemaal wanneer we alles kunnen. Maar we hebben gelukkig medewerking van een heleboel vrijwilligers en van de organisaties waar we naartoe gaan. Dus daar zijn we heel blij mee dat het altijd weer lukt.
0: Oké, okay. Even over de praam. Waar gaan we varen dan? In de haven van Almelo of gaan we toch het kanaal op?
1: Nou, ik denk dat we gewoon een beetje in Almelo rond het kanaal gaan en de mensen eventjes laten zien vanaf het water hoe je bepaalde dingen kunt bekijken. Dat is toch altijd weer anders dan dat je met een fiets er langs gaat of dat je met de auto ergens langs rijdt. Dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. En de mensen vinden het leuk om een keer dat mee te maken op zo'n bootje.
0: Nou, zo prachtig toch, laten we wel wezen. Hey, van zomerschool dus naar zomerfestival. Waarom is zomerschool niet goed? Ja, dat heeft ook het idee dat je dus op school zit, maar toch, hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, omdat er toch wel een heleboel scholen vakantie hebben. De mensen zeggen toch van ja, maar ik ben toch al lang naar school geweest. En we vonden festival toch wel iets mooier klinken, iets vrolijker klinken. En er zijn natuurlijk meerdere festivals overal. En ja, dat geeft toch een beetje een andere kijk op wat we aan het doen zijn.
0: Hoeveel ouderen kun je gebruiken?
1: Nou, we kunnen natuurlijk een heleboel ouderen gebruiken. Dat heeft wel altijd te maken met het aantal activiteiten, de hoeveelheid mensen dat we daar kunnen plaatsen. Er hebben zich zo ongeveer zo'n 170 senioren aangemeld.
0: Oké. Okay.
1: En dat neemt niet weg dat er toch de activiteiten meer zijn. We hebben dus zo'n beetje een 545 activiteiten. Mensen doen, zeg maar, die doen mee aan 545 activiteiten. Zo kun je het eigenlijk bekijken. Dus die 166 mensen. We hebben dus geen 545 mensen die meedoen, maar 545 activiteiten. Uren.
0: Nou ja, ik vind het nogal wat, Mini.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. En gelukkig dat we het nog steeds weer rondkrijgen.
0: Ja, helemaal te gek. Zeg, zijn er nog mensen die zich kunnen opgeven of is het klaar nu?
1: Nou, het is het opgeven, dat is gebeurd. Ja. Want anders dan krijgen we natuurlijk waar mensen bijvoorbeeld 50 mensen ergens naartoe kunnen. En als daar nog 5 of 6 bij komen, ja, dan krijgen we een probleem.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hadden wel een sluitingsdatum van 15 mei tot 15 juni. Konden de mensen een formulier inleveren bij Huis van Katoen. Waar we dus altijd heel welkom zijn. En dan is 1 juli konden de mensen hun voucher halen. Ze krijgen dus een voucher uitgereikt voor elke activiteit waar ze aan deelnemen. Zodat we ook weten dat die mensen zich aangemeld hebben.
0: Oké, dus in ieder geval wordt het lekker genieten voor de mensen die zich wel hebben opgegeven. 13 juli start het allemaal. Het zomerfestival van Cosbo in Almelo. Hartstikke goed.
1: Ja.
0: Mini, ik dank je wel voor de duiding en de uitleg. En ik wens jullie succes.

0: Het zijn de Sugarwaves en in de middel hier op Twente FM. En in de middel hebben we nu Jeroen Wielaert. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wim, vanuit Toulouse.
0: Toulouse, ik vind dat altijd de stad waarvan ik altijd een beetje jeuk kreeg in Frankrijk op een of andere manier. Op een heel groot, beetje mysterieuze stad op een of andere manier. Maar ik kan me vergissen, want jij bent de kenner.
1: Het is, ik ben een tientallen keren geweest inmiddels. Het is een geweldige leuke stad. Geen vakantiebestemming voor heel veel mensen, ook niet uit Twente. Maar ja, het is een hele fijne, toch al wat Spaansachtige stad met veel rood baksteen, prachtige gebouwen, rivier, brug. De Place Wilson, waar ik vlakbij zit, een mooi plein, waar gisteravond in het restaurant nog een heleboel mensen van de tourdirectie zaten. Gezellig. Fijne stad, Toulouse.
0: Oké, en pak jij nou de restaurantjes waar Christian Prudhomme en zijn mannen en zijn vrouwen zitten?
1: Nou, nee, maar dit restaurant heet Le Bon Vivre, het goede leven. En daar komen al jarenlang de vaste volgers van de tour. Ik heb er wel eens zitten eten met Richard Virenque een paar tafeltjes verder. Gisteravond waren vooral zijn chauffeurs. De chauffeurs van de directie daar aan tafel.
0: Oké. En krijg je dan verhalen mee of luister je gewoon met één oor mee en zit je de krant te lezen?
1: Nou, nee, joh, het was zo'n kabaal. Het zat binnen, zuid climatisé, een zaal vol met airco. En enorm veel echo, dus ik kon ze niet eens verstaan.
0: Hey, de tour in Barcelona gestart. Je hebt jaren dag in dag uit gevolgd. De laatste jaren een beetje van de zijlijn in de zin van je bent er wel vaak. Wat valt je op in vergelijking met zeg maar jaren geleden? Want je schrijft het zelf ook al. Tourbaas Christian Prudhomme die zoekt het graag in het buitenland. Wat is dat?
1: Nou, dat zal ook wel zo blijven. Want ze houden heel erg van variëren op hun eigen tourkanon, zal ik maar zeggen, zoals ik het schreef. He, de vaste steden en de vaste bergen. En ze houden heel erg veel van datgene wat het oplevert. Want die buitenlandse steden moeten heel veel miljoenen betalen aan de ASO. Daarnaast is het ook gewoon een sportieve uitdaging. En een soort van internationale toch maar weer verspreiding van die tour in al zijn grootsheid. Gisteren was ik in de perszaal in Foix. En daar stond een levensgroot bord met de start van volgend jaar. Als we op 2 juli beginnen in Kopenhagen. En daarna onder andere via Liverpool en Cardiff. Door Engeland rijden. Engeland.
0: Ja, Edinburgh bedoel je?
1: Ja, Edinburgh. Ja,
0: ja, je zegt Kopenhagen, maar dat maakt niet uit.
1: Oh, nee. Edinburgh, ja.
0: En ze beginnen dan op vrijdag, zag ik. Dat is ook bijzonder.
1: Ja, dat zal natuurlijk wel met verplaatsing te maken hebben.
0: Ja.
1: Kan niet anders. Want het is 3 dagen Engeland. En dan zullen ze waarschijnlijk uit Cardiff wel met grote boten naar Frankrijk gaan. Dus dat wordt ergens in de buurt van misschien wel gewoon Cherbourg of Bretagne.
0: Ja, denk ik wel.
1: Door met het boer.
0: Ja. Hey, nou even, in Nederland horen we alleen maar over de hitte en de warmte en zo. En gisteren is dat ook al geduid, hè, dat je als wielrenner toch meer koeling hebt als je op het fietsje zit. En nou, het is natuurlijk toch nog warm. Maar gaat het daar in Frankrijk ook over? Want we zoeken in Nederland altijd graag de negatieve kant op van, is het nog wel verantwoord? Wordt er in de Tour zelf ook over gesproken?
1: Ja, natuurlijk. Ik zag gisteren Frank van der Broek in gesprek met Han Kok. En Frank die vertelde dat hij op zijn fietsmetertje een temperatuur had gezien van 45 graden. Maar hij vertelde dat met een grote glimlach alsof hij door een briesje toch heen was gereden. Het is voor die jongens toch een ander verhaal dan voor degene die daar op afstand naar zitten te kijken. Die jongens worden heel professioneel begeleid. Ruim genoeg te drinken. We krijgen voortdurend ijs om in hun nek te leggen. Dus ja, wat hun betreft is het niet zo erg. En Het is ook overigens niet eens geheel niet nieuw. Maar dat vind ik het rare eraan. Er wordt gedaan alsof de klimaatverandering, die duidelijk gaande is, zich definitief over de Tour heeft heen gevouwen. Ik herinner me, daar heb ik ook over geschreven, prachtige foto's uit de jaren 50, dat het toen ook al zo heet was. Dat zoals de Fransen noemden, de canicule heerste. De canicule, grote hitte. En dat het peloton afstapte om de Middellandse Zee in te rennen. Uit die tijd zijn er ook prachtige foto's van renners die hun bidons vulden met fonteinen. Ja. En de verhalen over renners die cafés instormden en die half leeg roofden. Dus het is niet nieuw. Het is wel heel warm, ook voor de volgers, maar het is te doen.
0: Oké, ja, er zijn er ook mensen die aan de kant van de weg staan in die rare pak allemaal. Die moeten het heet hebben, zo zeg.
1: Ja, dat vraag ik me ook af, hoe die het uithouden, ja.
0: Hey, wat maakt die Tour nou ook dit jaar voor jou? Want elk jaar heb jij, je maakt een prachtig verhaal ook iedere keer op Facebook, op je Facebookpagina Jeroen Wielaert. Wat doet het dit jaar? Zit er nog wat aan vast? En maak je nog verslagen ergens voor?
1: Nou, nee, ik ben natuurlijk een jong urban pensionado tegenwoordig. Maar dat betekent op mijn leeftijd, 60 plus 10, niet gewoon stilzitten. En ik bedoel, dat zou ik wel kunnen. Ik zou gewoon thuis kunnen blijven en de Tour elke dag opzetten op televisie. Maar ja, ik ben er van oudsher toch liever bij. Ik moet niks. Ik maak geen verslagen. Ik heb geen chefs. Ik ben gewoon volledig
0: heerlijk.
1: Eigen vrije baas. En in dit geval ga ik dus tot en met UCL, de eerste week. Dan ga ik wel naar huis. Maar ik blijf gewoon mijn dingen doen. Elke dag gewoon een stukje maken voor Facebook.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: En ik werk aan een verhaal over de connectie tussen de Tour en de cultuur. En al dat erfgoed wat te zien is. En gewoon ja, het dagelijks leven van de Tour voor een verhaal in het wielertijdschrift De Muur.
0: Ja, altijd mooi om te lezen. De Muur, zeker weten. Kom je nog wat terug in de Tour dan deze eerste week? En ga je nog einde van de Tour nog richting Frankrijk?
1: Nou, het einde van de Tour is wat mij betreft heel erg ingewikkeld. Dat zijn de vrijdag en zaterdag van de Alpe d'Huez. En dan moet je zondag maar weer zien in Parijs te zijn.
0: Ja, dat is een feest. Ja.
1: Dat hoeft wat mij betreft ook helemaal niet. Ik moet niks. Maar de Alpe d'Huez, die heb ik in mijn leven genoeg bestegen in de auto. En ja, dat is altijd een chaos. Dus laat ik aan me voorbij gaan. Ik zit nog te bedenken dat ik misschien nog een lang weekend naar de Vogezen ga. Altijd goed voor extra impressies.
0: Goed zo. Nou, we blijven het volgen ook via je Facebookpagina vanuit Toulouse. Is er een blauwe hemel? Is er al croissant geweest? Is er al een lekker bakje koffie?
1: Ik moet nog ontbijten, joh.
0: Oké.
1: Ik ga gewoon beneden naar de ontbijtzaal weer. Met een croissant.
0: Heerlijk, heerlijk. Geniet er lekker van, Jeroen Wielaert. Dankjewel en tot de volgende. Hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen. Ja.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live in de brouwerie.
8: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Justitie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf zou opzettelijk stoffen uitstoten die slecht zijn voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen. De fabrieken worden slecht onderhouden, de papieren zijn lang niet altijd op orde en incidenten worden stilgehouden, zegt justitie na jaren van onderzoek. Europa is heel goed in staat om zelf het eigen continent te verdedigen, maar wel met hulp van de Amerikanen. Dat zei premier Rob Jetten op de NAVO-top in Ankara, naar aanleiding van een dreigement van president Trump. Die wil alle Amerikaanse troepen uit Europa terugtrekken, omdat de EU niet ziet in zijn plannen om Groenland in te lijven. Verder heeft Jetten begrip voor de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran afgelopen nacht. Ze waren een vergelding voor de Iraanse aanvallen op tankers in de straat van Hormuz. Volgens Jetten laat je zo zien dat je het schenden van een staakt het vuren niet zomaar accepteert. NAVO-baas Mark Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA na de 3-2 nederlaag gisteravond tegen Argentinië. Ze snappen niets van een aantal beslissingen van de scheids, zoals een afgekeurde goal. Verder zegt de Egyptische coach dat de winst van de Argentijnen al geregeld leek, omdat Messi in het toernooi moet blijven. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. Later deze week wordt het een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio nog 2 files langer dan 5 minuten. Allereerst de A50 naar Os vanuit Arnhem. Tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. En op de N318 vanuit Varsseveld naar Winterswijk. File voor Aalten. 3 kilometer langzaam rijden en dat duurt 10 minuten lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: de Grols Summer Sounds.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: En we gaan nog naar FIFA uit Spanje, naar Ben Keizers. Waar loopt hij? Hij loopt richting Orba. We bellen hem iedere dag, want hij is bijna aan het einde. In positieve zin. Eerst zes op een rij, zes platen zonder praten. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van een appje via de 120-app... of via twentefm.nl. Rechterboven zei de link-icoontje wat we kunnen draaien als plaat nummer 6 en 6 op een rij. Onderweg onder andere Windjammer. Ik zie...

Ik heb nog altijd de neiging om Jantje Smit te zeggen op een of andere manier. Maar dan volg je haar binnen. Ik versta ook allemaal wat andere dingen dan Jan Sinks. Maar hoe dan ook, die komt binnen via de 120-app. Daarvoor Shaq Attack, ook lekker. Darkest Tonight, Windjammer, Lionel Richie, Corona en AHA. Volgende ronde van 6 op rij is morgen vroeg even na 9 uur. Misschien doen we dan wel de Grols Summer Sound 6 op rij.

0: vaste onderdelen en vaste bezoekers. Het is gratis toegankelijk en ja, het is altijd een feestje.
1: Ja, extra programma heb ik begrepen morgen.
0: Ja. Ja, we hadden deze avond een beetje met in ons achterhoofd en de hoop, wat helaas niet gelukt is, dat het Nederlands elftal door zou gaan.
1: Ja, dat is waar. We hebben het over, hè? Argentinië.
0: Nou ja, die teleurstelling zijn wij inmiddels al te boven. Maar we wilden deze avond toch wel iets, nog iets meer cachet geven en iets meer programma geven. Dus hebben we Frans Duits nog kunnen boeken voor een, om mee te doen op de Gros Summer Sounds.
1: Nou, dat is ook niet mis. Laten we wel wezen, toch?
0: Nee. Heel leuk. We hebben hele leuke coverbands met blazers. En dat wordt ook een feestje. We hebben twee DJ's, lokale DJ's. Sven Elias en Rob Tona. Dus die kunnen ook wel een feestje van maken. Dus ja, wordt wel gezellig.
1: Hoe is het met weer?
0: Top. Echt top. Ja. Het zonnetje gaat schijnen, ja. En,
1: ik had het ook begrepen, hoor. Ik weet het niet aan mijn hoofd. Ik vraag hem alleen maar, want je wilt toch een beetje lekkere temperaturen s'avonds, alhoewel de temperatuur goed is. Dus dat zal, dat zal er niet aan liggen.
0: Ja, de avond heet ook zomeraftrap, maar dat gaat hem ook worden.
1: Heel goed. Ja. Heel goed. Ja. Hey, de komende week ook, hè? Nog een paar headlines. Ja, uiteraard natuurlijk Wilco Open Air, maar toch?
0: Ja. Ja, de 16e wordt ook heel erg mooi. Dan krijgen we Douwe Bob en Thijs Boontjes Band.
1: Oké.
0: Dus dat wordt een hele mooie live editie.
1: Goed zo. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Nou ja, de tapkraan moet aangesloten worden. En jij leidt alles in goede banen, Monique.
0: Ja, we doen het natuurlijk samen met onze partners van de Bruisende Binnenstad, waar we al deze evenementen mee kunnen maken. Dus
1: goed zo.
0: Ja, en het bulken natuurlijk als laatste.
1: Ja. Dat wordt ook een feest op zich natuurlijk.
0: Ja, want normaal begonnen we altijd met het bulken. Dat was altijd de eerste editie. Maar omdat de kans was dat er ook voetbal zou zijn, ja, toen hadden we zoiets van, ja, hoe gaan we dat doen? Want die avond willen we natuurlijk helemaal vol aandacht geven.
1: Ja.
0: Dus nu is bulken als laatste, maar ik denk daardoor niet minder bezocht.
1: Zeker niet.
0: Nee, want we merken het ook aan de reacties. En we hebben een topprogramma, dus dat wordt hartstikke leuk.
1: Goed zo, we gaan er meemaken. Vanaf 7 uur, hè, morgenavond, geloof ik.
0: Ja. Vanaf morgenavond 7 uur.
1: Monique Richters, dankjewel.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hè? Wat? Huh?
10: Ik ben het.
9: Je rug.
10: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

0: Ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: 3:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
3: Goedemorgen. De treinverbinding tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen dreigt flink te verschalen. Daarvoor waarschuwt Reizigersbond Wij Reizen Samen Twente. Vanaf eind 2028 gaan er mogelijk minder treinen rijden in de avond- en weekenduren. En op zondag rijdt de trein voor het grootste deel nog maar 1 keer per uur. Nu is dat nog elk half uur. Ook vertrekt er na middernacht dan helemaal geen trein meer. Na 2033 moet het spoor tussen Oldenzaal en Zutphen geëlektrificeerd zijn, zodat er snellere elektrische treinen kunnen rijden. Autobedrijf Brookhuis in Oldenzaal neemt concurrent Taxibaan uit Rijssen over. Daardoor groeit het Oldenzaalse bedrijf naar bijna 700 medewerkers. Brookhuis verzorgt het taxivervoer in de regio, maar geeft ook onder meer rijlessen aan mensen die hun rijbewijs willen behalen. En corona ligt alweer een tijdje achter ons, maar voor sommige horecaondernemers voelt dat nog altijd niet zo. Ze zitten altijd nog met schulden, terugbetalingen en personeel dat in die tijd naar een andere sector vertrok. Het was een groot drama, zegt Bertel Mulder. Hij is voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Hengelo. Volgens hem is er veel verdriet achter de voordeur geweest. Je leest er meer over op onze website 120.nl of 20fm.nl. En dan het weer voor Twente. De dag start bewolkt, maar geleidelijk komt de zon erdoor. Het wordt 23 tot 24 graden. De komende dagen gaan de temperaturen verder omhoog. Met vrijdag een graad of 29.
2: Dankjewel, Rutger. We gaan toch nog even naar Daan. Daan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Het OM sleept Tata Steel voor de rechter. De staalfabriek stoot volgens justitie stoffen uit die slecht zijn voor de gezondheid, doet niet genoeg onderhoud, heeft de papieren niet altijd op orde en verzwijgt incidenten. Premier Jette begrijpt de Amerikaanse aanvallen vannacht op Iran wel. Ze waren een vergelding voor de Iraanse beschietingen op schepen in de straat van Hormuz. NAVO-baas Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw met raketten bestookt. Daarop braken branden uit en er zijn zeker 2 doden. Op andere plekken in Oekraïne werden Russische drones onderschept. Dan nu het weer van Weer Online.
2: Nou, die hadden we gehad. Dankjewel. We gaan naar het wegdek. Laten we dat maar doen. Dat is de Lutte richting de Duitse grens. Dat staat 3 minuten over 3 kilometer. Tenminste, dat is een voorwaarschuwing zoals het hier staat op dit moment. En een 2-tal controles in den regio. Tenminste, aflandig als Nederland. Eentje bij 34.8 op de A1 en op de Daalseweg in Den Ham. Daar staat ook een controlepost. Al dus lidmeister.nl. Straks gaan we nog naar Spanje. FIFA España. Ben Keizers, waar loopt hij? Richting Orba.

hier op de Twente Radio op deze woensdagochtend. Het is zomer in Nederland, alhoewel dat op dit moment wat minder is. Hè? 24 graden gaat het worden, alhoewel prima temperatuur trouwens. Vanmiddag gaat de zon er nog schijnen als het een beetje mee zit. Alhoewel in Twente het langst bewolkt blijft hier van heel Nederland, zo te zien. Hoe dan ook, komende dagen prima weer, dus niet klagen, beste mensen. We gaan naar 1978. We gaan met Tom van Branen mee naar de Billboard Hot 100. Want op die dag, 8 juli 1978, komt Exile met Kiss You All Over binnen in de Billboard Hot 100. Exile is een groep uit Kentucky. Liedjes geschreven door Nicky Chinn en Mike Chapman. De single is ook geproduceerd door Mike Chapman. Kiss You All Over van Exile staat vanaf 30 september 1978... 4 weken lang aan de top. In Nederland bereikt de single de 4e plek in de Nederlandse top 40. Hoe dan ook, op deze dag binnengekomen, 8 juli 1978... in de Billboard Hot 100.

Op deze dag binnen in de Billboard Hot 100. En ze werd de dikke hit in 1978. Kiss You All Over van Exile hier op Twente FM.

0: Het zijn Imagine Dragons en Bones hier op Twente FM. Het is 10 voor 10. We gaan een kijkje nemen waar Ben Keijzer zich ophoudt. Ben, goedemorgen. Welkom.
1: Goedemorgen Wim. Nou, ik kan je precies vertellen waar ik zit. Op een heel klein terrasje aan een wat drukkere straat in het plaatsje Villarreal. Bekend waarschijnlijk van de voetbalclub Villarreal.
0: Ja.
1: We hebben er nu zo'n 11 kilometer op zitten. Vanuit Castellana de Plana, hoofdzakelijk, over industrieterreinen. Dus het was niet zo'n leuke wandeling tot nu toe. Zometeen gaan we wel de natuur in tot Noules, waar we vandaag komen. Maar hier is het wel even lekker relaxed zitten met een koffie, een croissantje en een broodje.
0: Oké, een croissantje hebben ze ook in Spanje.
1: Ja.
0: Dat is goed.
1: Sorry, ik had je even niet verstaan.
0: Ja, dat je een croissantje hebt in Spanje.
1: Ja, dat heb ik niet altijd goed gehad. Ik heb ook hele slechte croissants hier in Spanje gehad. Maar ik moet zeggen, we zitten hier bij een patisserie. En die patisserie die heeft echt hele lekkere croissants. Dus ik heb er al 2 gehad. Maar dat moet ik maar niet verder vertellen.
0: Nou ja, je loopt het er ook maar af. Laten we wel wezen, Ben.
1: Ja, dat is ook zo. Dus als jij nog eens, ik weet niet, voor mensen die nog een vermageringskuur zoeken en niet willen minderen met eten, dan zou ik zeggen, loop naar Spanje. Want ik geloof dat er bij mij zo'n 10 kilo af is.
0: Ja, dat werkt natuurlijk. Ik bedacht mij vanochtend op een of andere manier van, je bent nog lekker aan het lopen, de sfeer zit er goed in en de laatste loodjes. Het zal zo meteen wat zijn als je niet meer loopt de hele dag. Dat is een mindset zo meteen.
1: Ja, nou, dus dat is ook wel. Ik heb natuurlijk wel met mensen gepraat die ook wat langere wandelingen hebben gedaan. En die zeggen, ja, je moet wel echt even acclimatiseren. Dus je valt even in een. Nou ja, gat is misschien een groot woord, maar.
0: Weet ik niet.
1: Ja. Nee, het is. Kijk, ik weet dat mijn gezin mij straks met z'n allen vangen ze mij op in Orba. Dus dat wordt ongetwijfeld leuk. Maar ja, daarna. Ja, daarna even helemaal niks, hè. Ja, dat is misschien wel een gek gevoel.
0: Ja.
1: Ze hebben ervoor gewaarschuwd. Maar goed, ik moet nog 8 dagen. En ik probeer me er een beetje op in te stellen. En of dat lukt, je moet het meemaken. Dat is net als je over bent van, gaat dat nou met emoties gepaard of niet? Ja, ik denk het wel. Maar je hebt dat gewoon niet onder controle. Het gaat gebeuren zoals het is. En dan, daarna ga je het meemaken zoals de eerste dagen zullen zijn.
0: Ja.
1: Het zal een week of 2 duren en dan ben ik weer. Dan ben ik weer gewoon normaal.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Ik vind het wel mooi dat je lekker relaxed bent. Ook vanochtend. Ja. Je hebt geen druk op de ketel staan. Dat vind ik ook wel mooi.
1: Nee, ik heb geen enkele druk op de ketel. En het is ook zo, elke dag begint op 0, zeg ik altijd. We lopen, het wordt vandaag 34 graden, dus best warm. Maar er is toch een windje bij. Dus dan valt het mee. En de zon in de rug, ja, dat zijn allemaal wel positieve dingen. En ik bedoel, als ik om 3 uur open ben, is het prima. En ben ik om 6 uur open, is het ook prima. Dus het maakt helemaal niks uit.
0: Heel goed.
1: En zo loop ik elke dag. En weet je, dat. Ja, alleen de laatste 2-3 kilometers, dan heb je altijd, maakt niet uit een lange afstand of een korte afstand, dan denk je, ja, ik zou er nu echt wel willen zijn.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, dat is al met fietsen ook zo. Ik ken het ook al, dan maak je een tocht, zeg maar, van 2,5 uur. En dan is het altijd toch die laatste 3 kilometer van, ik vind het nu wel een keer mooi geweest. Dat is gewoon een mindset.
1: Ja.
0: Op een of andere manier.
1: Dat is een mindset,
0: Hoe is het met eten gisteravond? Wat heb je gegeten? Ik vind het ook wel even altijd interessant.
1: Ik heb gisteravond, dat was echt heel grappig, in Castellano. Daar zijn allemaal van die flats naast elkaar. En het was er eentje tussenuit gebroken. En daar hadden ze een restaurant van gemaakt. Dus je kijkt gewoon tussen de kale muren. Hartstikke leuk. En daar hebben wij taco's gegeten met heel veel verschillende soorten vlees. Dat was super lekker. Moet ik zeggen, het sfeertje, dat begint hier pas s'avonds na 8:30, 9:00 begint echt het avondleven pas.
0: Mooi is dat, hè?
1: Als je om 7:00 gaat zitten, zit er echt niemand, hoor. En sommigen zeggen, nee, kom om 8:00 terug, dan gaan we open. Echt heerlijk gegeten.
0: Even nog voor de info, je loopt nu met iemand mee, of tenminste, iemand loopt met jou mee. Ik ben alleen even de naam allemaal kwijt, want ik kan het allemaal niet meer volgen. Wie is jouw metgezel vandaag?
1: Nee, Jos, dat is mijn zwager, die loopt een paar dagen met me mee. Dus dat is supergezellig. Die loopt mee tot zeg maar het plaatsje, en dat is ook wel grappig, het plaatsje Emperador. Zoek hem maar op, net boven Valencia. Emperador, en als je dat vertaalt, dat is keizer. Dus ik denk, ja, dat kan geen toeval zijn, toch?
0: Dat kan geen toeval zijn, ja. Zeker niet.
1: Nee. Of heb ik het misschien wel op uitgezocht, ik weet het niet.
0: Zou nog kunnen.
1: Nee, het is, tot daar loopt hij mee. En nou, de totaal, ik zit nu nog zo'n kleine 200 kilometer van Orba af.
0: Het begint spannend te worden, we gaan je elke dag bellen. Ja. Zo goed als kwaad als ik kan. Dus morgen vroeg ben ik benieuwd waar je dan weer zit, een croissantje te eten. Ik wens je veel succes vandaag. Zet hem ook.
1: Okay.
0: En maak er iets moois van.
1: Even dwarsdooronsleven.nl. Zet dat er even bij.
0: Ik zou het bijna vergeten. Ja, dwarsdooronsleven.nl. Ben Keizers, dankjewel. Tot morgen.
1: Oké. Hoi.

0: Anna's Wreck en straks hier geen Endotrack. Nee, we zien Mark van der Ven. We zien Michel Otter, Jordi en vanavond Ralf. Tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op één.
3: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
4: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
5: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op een onbewaakte spoorwegovergang in Valburg, Gelderland, is een trein op een auto gebotst. Het zou gaan om een taxi. De inzittenden van de auto zijn gewond geraakt, maar volgens de politie nog wel aanspreekbaar. De ravage is groot en het treinverkeer tussen Arnhem en Tiel ligt voorlopig stil. Justitie sleept Tata Steel voor de rechter. De staalfabriek stoot stoffen uit die slecht zijn voor de gezondheid, doet niet genoeg onderhoud, heeft de papieren niet altijd op orde en verzwijgt incidenten. Dat blijkt volgens justitie allemaal uit onderzoeken die ze deden naar aanleiding van een massaclaim van omwonenden tegen Tata. Premier Jette vindt de Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran logisch. Ze waren een vergelding voor de Iraanse beschietingen op schepen in de Straat van Hormuz. Zo zet je druk op de vredesonderhandelingen, zei Jette op de NAVO-top in Ankara. NAVO-baas Rutte gaat nog een stap verder en noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En een lugubere vondst in Leiden. Daar zagen agenten vannacht een speedboot in de gracht liggen met allemaal bloedvlekken. Die zaten in de boot en dropen van de zijkant, schrijft Omroep West. Het is nog niet duidelijk wat er precies met de mensen aan boord gebeurd is. De plek is afgezet met linten. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. En later deze week wordt het een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is al vroeg druk langs de A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontroles. 5 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Het is zomer in Twente.
11: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
10: Hier komt Twente samen.
11: Dankjewel
10: dat ook jij erbij bent.
11: Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

van 8 juli. Kijk even naar het weer. Vandaag is het nog redelijk lekker koel. Met een kleine 23 graden. Daar komt namelijk verandering in. De temperatuur gaat gestaag omhoog. Morgen naar zo'n 25 graden. Vrijdag 27 graden. Zaterdag zelfs 29 graden.

0: onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Woningcorporatie Domein gaat in Enschede 28 huurwoningen aan de Bandungstraat vervangen voor nieuwbouw. Deze week werden de nieuwbouwplannen gedeeld met de huidige bewoners. Het blok met de oneven nummers 23 tot en met 77 gaat tegen de vlakte. Er werd een grondig onderzoek gedaan of renoveren van de bestaande woningen haalbaar was. Maar dat zou te ingrijpend en te kostbaar zijn. Domein bouwt straks 18 tussenwoningen en 10 hoekwoningen. De huidige huurders...

0: krijgen straks voorrang op een nieuwe woning in de straat of kunnen kiezen om te verhuizen naar een andere woning van Domein. De sloop staat gepland voor het voorjaar van 2027. De Tubbergse kernen Reutem en Haarlem werken aan een mooi toekomstplan. Op 22 juni werd een bijeenkomst gehouden over het dorpsambitieplan, wat duidelijk maakt dat de kracht in vooral de gemeenschap zit. Uit de diverse gesprekken en enquêtes komt naar voren dat inwoners trots zijn op de saamhorigheid, de actieve verenigingen, het groene landschap en de rust en de ruimte. Aandachtspunten zijn wonen, verkeersveiligheid en vrijwilligers. Op basis van alle input zijn 5 speerpunten geformuleerd. Die worden de komende tijd verder uitgewerkt, waarvoor de provincie €5.000 beschikbaar stelde als startbudget. Na de zomervakantie wordt het plan aangeboden bij de gemeente. En de gemeente Almelo vraagt inwoners om zich aan te melden voor het online panel Almelo Praat. Via dit inwonerspanel kunnen mensen hun mening geven over uiteenlopende thema's waar de gemeente beleid op maakt. Dat levert waardevolle inzichten op over wat er speelt in Almelo. De gemeente heeft ook voor en na de zomer nog diverse onderzoeken gepland, onder meer rond de leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad. Lid worden van het panel is een goede manier om mee te praten en aanmelden kan via de website van kennis.twente. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De bewolking overheerst vandaag, maar het blijft wel droog met maximumtemperaturen van 22 graden. Vanavond en vannacht zijn er wel opklaringen en daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 13 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
2: In het oosten van het land staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk

Your Love Still Brings Me To My Knees, muziek van Marcia Hines en Ed Sheeran de vorig met de Sapphire. Even na het streeknieuws. Ja, het voetbal, hè, het begint een beetje naar het einde toe te lopen. Kwartfinales staan voor de boeg. Vandaag is er geen wedstrijd, dus even wennen. Maar morgen is de eerste kwartfinale. Die gaat tussen Frankrijk en Marokko. En die wedstrijd begint om 10:00.

Liquido's heette de band. Narcotic was de titel en daarvoor de Magnetic van Dabuza. De Fietsersbond van afdeling Almelo die maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid, met name rondom scholen. Almelo sprong er niet al te best uit een landelijk onderzoek. Schijnt veel gevaar te zijn rondom de scholen. De Fietsersbond is daarom een gesprek gegaan met leerlingen van het ROC Twente om een studieproject te maken van de verkeersveiligheid rondom deze scholen. En dat zou meer naar buiten moeten brengen hoe die veiligheid kan worden

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
6: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
11: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Er gaat een hoop veranderen in de prijzen van het openbaar vervoer. Vanaf volgend jaar verdwijnt de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. Maar kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen dan voortaan gratis met het OV. Op die manier wordt het openbaar vervoer voor gezinnen toegankelijker, is het idee. De vredesdeal tussen Amerika en Iran is voorbij, dat zegt president Trump. Het is volgens hem tijdverspilling om nog langer met de Iraniërs te praten. Afgelopen nacht voerden de Amerikanen al bombardementen uit. Premier Jette en NAVO-baas Rutte begrijpen dat, omdat Iran zich niet aan het bestand hield en schepen aanviel in de straat van Hormuz. Tata Steel zegt dat de strafrechtelijke vervolging door het OM hen raakt en dat ze juist veel doen om uitstoot te voorkomen. Volgens justitie blijkt het onderzoek juist dat er veel stoffen vrijkomen die slecht zijn voor de gezondheid. Advocaat Fiek, die omwonenden bijstaat, is blij met het besluit om Tata voor de rechter te slepen. En Daley Blind keert terug bij Ajax. Hij heeft getekend voor 1 seizoen. Technisch directeur Cruijff is blij. Blind brengt ervaring, rust en kwaliteit mee, zegt hij. Blind kent de trainer van Ajax al, Michel Sanchez. Hij speelde afgelopen seizoenen onder Sanchez bij de Spaanse club Girona. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar zeker in het zuiden breekt de zon er steeds vaker doorheen. Daar kan het 27 graden worden. In het noorden komt de temperatuur net boven de 20 uit. En tot zover het ANP nieuws.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan er file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

titel die vaak is gebruikt. The Power of Love. Jennifer Rush schiet mij te binnen. Frankie Goes to Hollywood. Maar natuurlijk ook Huey Lewis en de nieuws van zojuist. That's the Power of Love. Goedemorgen. Deel 2 is begonnen. Liefde voor muziek. Gaan we natuurlijk weer uiten tot aan 1 uur. Dit is de uitzendkracht op Twent FM met Teddy Swin.

zomer is weer in aantocht, dus ook van dit soort lekker iets op Twente FM te beluisteren. Paradiso van Bailando. Het jaarlijkse NK Tegelwippen, dat loopt nog altijd. Ging 19 maart van start en dat tegelwippen duurt nog tot en met de 31 oktober. Zijn al aardig wat tegels gewipt om plaats te maken voor groen. En dat tegelwippen, als je er meer informatie wilt hebben, die tegels kunnen worden opgehaald bijvoorbeeld. De afvalinzamelaar Twente Milieu, die doet er ook aan mee. Kijk even op hun website twentemilieu.nl/tegelwippen.

0: Verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hè? Wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
10: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
11: Want we will live.
10: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Woningcorporatie Domein gaat in Enschede 28 huurwoningen aan de Bandungstraat vervangen voor nieuwbouw. Deze week werden de nieuwbouwplannen gedeeld met de huidige bewoners. Het blok met de oneven nummers 23 tot en met 77 gaat tegen de vlakte. Er werd een grondig onderzoek gedaan of renoveren van de bestaande woningen haalbaar was. Maar dat zou te ingrijpend en te kostbaar zijn. Domein bouwt straks 18 tussenwoningen en 10 hoekwoningen. De huidige huurders krijgen straks voorrang op een nieuwe woning in de straat of kunnen kiezen om te verhuizen naar een andere woning van Domein. De sloop staat gepland voor het voorjaar van 2027. De Tubbergse kernen Reutem en Haarle werken aan een mooi toekomstplan. Op 22 juni werd een bijeenkomst gehouden over het dorpsambitieplan, wat duidelijk maakt dat de kracht in vooral de gemeenschap zit. Uit de diverse gesprekken en enquêtes komt naar voren dat inwoners trots zijn op de saamhorigheid, de actieve verenigingen, het groene landschap en de rust en de ruimte. Aandachtspunten zijn wonen, verkeersveiligheid en vrijwilligers. Op basis van alle input zijn 5 speerpunten geformuleerd. Die worden de komende tijd verder uitgewerkt, waarvoor de provincie €5.000 beschikbaar stelde als startbudget. Na de zomervakantie wordt het plan aangeboden bij de gemeente. En de gemeente Almelo vraagt inwoners om zich aan te melden voor het online panel Almelo Praat. Via dit inwonerspanel kunnen mensen hun mening geven over uiteenlopende thema's waar de gemeente beleid op maakt. Dat levert waardevolle inzichten op over wat er speelt in Almelo. De gemeente heeft ook voor en na de zomer nog diverse onderzoeken gepland, onder meer rond de leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad. Lid worden van het panel is een goede manier om mee te praten en aanmelden kan via de website van kennis.twente. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De bewolking overheerst vandaag, maar het blijft wel droog met maximumtemperaturen van 22 graden. Vanavond en vannacht zijn er wel opklaringen en daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 13 graden.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Velperbroek en Duiven is de vertraging een kwartier. 3 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Stevie Wonder met I Wish. Tijdens de zomer zijn veel dingen luw gelegd of misschien wel helemaal gesloten. Dat geldt niet voor het Sociaal Plein Oldenzaal. Die is namelijk ook in de zomerperiode gewoon geopend om je te helpen met diverse vragen. Bijvoorbeeld rond thema's als geld, zorg of wonen. Je kunt gewoon terecht. Sociaal Plein is een samenwerking tussen verschillende organisaties. Waaronder de gemeente, Wijkkracht en Humanitas. En medewerkers luisteren dus naar je verhaal en denken uiteraard mee om een oplossing te vinden voor jouw probleem.

Donna Summer, Love is in Control. I've got my finger on the trigger. Wat we ook graag onder controle willen houden is natuurlijk eenzaamheid. Tijdens de komende warmere dagen die weer voor de boeg staan, zouden ouderen wel eens last kunnen hebben van die warmte. En in combinatie met eenzaamheid is dat een niet al te prettige combinatie. Vandaar dat ouderenbonden oproep doen om ook weer tijdens de komende warmere dagen extra goed op de ouderen van ons te letten.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: zfm.nl/luister.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hé, wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met al het OV. Dat kan al in de trein, maar straks ook in bus, tram en metro. Om het betaalbaar te maken verdwijnt vanaf 1 januari de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. En dat is tegen het zere been van veel oudere organisaties. President Trump zet een streep door de vredesdeal met Iran en noemt de Iraniërs leugenaars en tuig. Met hen verder praten vindt hij tijdsverspilling, dat zegt hij op de NAVO-top in Ankara. De Amerikanen zijn boos dat Iran schepen in de straat van Hormuz aanviel. De olieprijzen zijn door het nieuws omhoog geschoten. Op de top moest NAVO-baas Mark Rutte alle zeilen bijzetten om Trump rustig te krijgen. Die haalde woedend uit naar Spanje en herhaalde dat Groenland Amerikaans moet worden. Rutte praatte op de president in om hem te sussen. Hij paaide Trump door te zeggen dat dankzij hem de Europese bondgenoten hun defensiebudgetten flink verhogen. En in Frankrijk is een brandweerman omgekomen bij het blussen van een bosbrand. Het gebeurde aan de grens met Italië, waar al 2 weken een brand woedt. Door de aanhoudende hitte en droogte zijn in Zuid-Frankrijk op veel plekken bosbranden uitgebroken. Bij Perpignan is een gebied verwoest zo groot als 2 keer de stad Delft. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt het zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP Nieuws.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Duiven is de vertraging een half uur door een aanrijding. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Komt wat kwijl uit je radio, maar dat is het kwijl van de Backstreet Boys. Ik hoorde trouwens van de week een item dat er een coverband is van de Backstreet Boys. En ik had mijn bedenkingen al toen ik ze hoorde zingen, dat ik dacht van, oké, jullie zijn gecast voor die mooie kopjes en die sixpack, maar zingen, dat zou ik toch zeker niet doen. En er waren meer mensen het met me eens, geloof ik.

En al die van Lisa Sandfield en All Around the World. Coldplay, daarvoor nog en Rondé en Love Myself. Gisteren was in Weerde de eerste bijeenkomst die ging over het buitengebied. Het is namelijk volop in beweging met zowel kansen als natuurlijk ook uitdagingen. Weerde werkt hier samen met de CATB Weerde aan het overkoepelende Weerdensplan Landelijk Gebied. Gisteren dus de eerste avond geweest. Iedereen is van harte welkom om ook bij die tweede avond aanwezig te zijn. En die gaat plaatsvinden op maandag 17 augustus. En aanmelden voor deze avond kan via de website van de gemeente Weerde op weerde.nl/agenda.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
8: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
10: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De nieuwe plannen voor natuur en stikstof maken op lokaal niveau veel los. Zeker ook in agrarische gemeenten als Dinkeland. In een nieuwe column stipt wethouder Richard de Waai van Dinkeland de plannen aan, waarbij hij

0: nadrukt dat er nog niets definitief is. De gemeente onderschrijft het belang om van het stikstofslot af te komen, maar de impact voor Dinkeland zou groot zijn. Zo zijn er veel agrarische bedrijven en meerdere Natura 2000-gebieden. Hierdoor zou de impact groter zijn dan in veel andere gemeenten. Gezinnen leven nu al vaak jarenlang in onzekerheid en ondernemers weten niet of ze kunnen investeren. De gemeente zegt in gesprek te blijven met agrarische ondernemers, belangenorganisaties en anderen om een goed beeld te krijgen van de impact. Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal heeft zijn traditionele zomergroet gedaan. Met de start van de vakantie wenst hij iedereen een mooie zomer. De burgemeester grijpt de gelegenheid ook aan om de oproep te herhalen: ga bewust om met water. Dit naar aanleiding van de aanhoudende hitte en droogte en de verwachting van Vitens voor een watertekort. De burgemeester hoopt dat iedereen ook zal genieten van gezellige, bruisende activiteiten die Oldenzaal bijzonder maken. En ook over de grens heen is veel moois te ontdekken, zegt hij. Hij sluit af met de oproep om ook in de zomer een beetje extra naar elkaar om te kijken. En er komen in Dinkeland 10 nieuwe containers voor groente, fruit en etensresten. Deze GFW-containers komen in Denenkamp, Oud-Marsum en Weerselo. Hierdoor kunnen ongeveer 280 huishoudens in appartementen hun keukenafval apart weggooien. De gemeente is verplicht om ook bij appartementen deze afvalstroom apart in te zamelen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw gebruikt worden, zoals voor groene energie. Medewerkers van Rova en de gemeente bekeken samen welke locaties het meest geschikt zijn voor de containers. Het ontwerpplaatsingsplan ligt vanaf 15 juli ter inzage in het gemeentehuis. En ook kun je het online bekijken via dinkeland.nl. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag overheerst de bewolking, maar het is wel droog met maximumtemperaturen van 22 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur tot circa 13 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Zevenaar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

hij had even een dipje, hè? Maar ja, dat mag op die leeftijd. Lionel Richie hoorde je met Angel en vorig The Barge. Beetje uit dezelfde periode. En Rhythm of the Night. De inschrijving voor de overdekte kunstmarkt in Oldenzaal, die is alweer geopend. Dit jaar wordt deze gehouden op 18 oktober tussen 12 en 5 uur... in winkelcentra De Vijfhoek en De Driehoek. En dit jaar verwacht de organisatie weer een groot aantal groep deelnemers. Afgelopen jaren is de kunstmarkt al flink uitgegroeid qua bekendheid, zowel bij de kunstenaars als het publiek. Als je erbij wilt zijn als kunstenaar zijnde, dan kun je jezelf aanmelden door een e-mail te sturen naar info@oldenzaalpromotie.nl.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zondag erop uit met het hele gezin. Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
6: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
11: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
12: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
13: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
12: De schaduwmakers uit het oosten.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Milieuorganisaties noemen het een doorbraak dat justitie Tata Steel voor de rechter sleept. Volgens Greenpeace en Milieudefensie laat het zien dat de gezondheid van omwonenden belangrijker is dan de winst die het staalbedrijf maakt. Volgens justitie stoot Tata Steel gevaarlijke vervuilende stoffen uit. In Turkije heeft president Erdogan de NAVO-top officieel geopend. Diplomaten houden hun hart vast voor president Trump. Die schrapte vanochtend de vredesdeal met Iran, haalde hard uit naar NAVO-bondgenoot Spanje en zei weer dat Groenland Amerikaans moet zijn. NAVO-baas Mark Rutte moest Trump kalmeren. Oudere organisaties zijn teleurgesteld dat 65-plussers vanaf 1 januari geen korting meer krijgen in bus, tram en metro. In ruil mogen kinderen tot en met 11 jaar voortaan gratis reizen. Volgens seniorenclubs zijn 3,5 miljoen ouderen straks de dupe van de maatregel, terwijl die groep steeds vaker te maken krijgt met oplopende kosten. En bij een kattenhandelaar in de gemeente De Ronde Venen zijn 12 kittens en 4 katten in beslag genomen. Ze waren erg mager, hadden ontstoken ogen en het huis lag vol vuilnis, meldt RTV Utrecht. Het was er volgens de inspecteurs zo smerig binnen dat de zieke katten niet beter werden. Ze worden herplaatst. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich steeds vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens staat bij de Duitse grens een file van 2 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel Alter.

0: Bengals en Walk Like an Egyptian. Goedemiddag, welkom. Het is woensdagmiddag 8 juli 2026. Het is 1 uur geweest. Wat fijn dat je er bent bij Door de Middag op Twente FM. Mark, die is nog steeds op vakantie. Ja, dat is hier nog 2,5 week hoor. Dus de komende 2,5 week zul je het met mij moeten doen. Mijn naam is Michel Otter. Wat fijn dat je er bent. Ik heb ook een naamjingle.
1: Michel Otter.
0: Ja, precies. Dat heb ik gewoon. Het kost helemaal niks. Nee. Dus, hey, maar fijn dat je er bent. Tot 4 uur mag ik je vermaken met een hoop fijne muziek. En gaan we een paar mooie dingen doen. How Slow Can You Go gaan we bijvoorbeeld doen. Ik heb gisteren al gevraagd om een suggestie daarvoor. Ik zal zo meteen eens even kijken in de inbox of er al wat in ligt. En als daar nog niet wat in ligt, dan drop er wat in, zou ik zeggen. Voor dus How Slow Can You Go. Een lekker rustig, relaxed liedje om zo door die middag heen te komen. Even rustig aan, heen gaan en rap wat, zoals Herman Vinkers vroeger ooit zei. Hè? Ja, nou laat me weten via de berichtenbox op twentefm.nl of via de 1Twente app, lieve mensen.

Nothing to Lose, zo heet het liedje van Douwe Bob. En daarvoor hoor je ook nog Honey Boy van Purple Disco Machine, samen met Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers en ook nog Shansia. Ja, het mocht wat kosten. He? Duur. Dat is het allemaal, maar net. Hey, gisteravond even een beetje paniek in Almelo, want op het bedrijvenpark Twente in Almelo is een kleurloze brandbare vloeistof aangetroffen die weglekte in een sloot op het bedrijvenpark. En daardoor ging bij het waterschap alle toetsen en bellen rinkelen. Alarm, dik, eng. En volgens de instantie Twente Veilig, waar naar waterschap Vechtstromen verwijst, wist de gewaarschuwde brandweer het lek te herleiden naar een bedrijf op datzelfde bedrijvenpark. De vloeistof is vrijgekomen in een rioolstelsel van het bedrijf en uiteindelijk in het openbare riool beland. Ja, en omdat de stof in de buitenlucht snel verdampt, kwamen er geen schadelijke concentraties voor de volksgezondheid vrij. Dat is dan weer goed nieuws. En de brandweer begon meteen aan het verwijderen van de vrijgekomen stof die voor industriële toepassingen wordt gebruikt. Het hele bericht is na te lezen op onze website twentefm.nl en 120.nl. En dan heb ik nu muziek voor je van te zien. Dit is Iedereen is van de Wereld bij Door de Middag op Twente FM.

Love Again van Dua Lipa hoor je bij Door de Middag op Twente FM. En natuurlijk ken je dat van het liedje Your Woman van White Town. En dat geluidje, ja, dat ken je zeker. Maar ik heb even mijn plaatkast op de kop gezet, want ik wist dat er ook nog een liedje uit 1932 was, waarvan ik dacht, oh, maar dat, volgens mij is dat nog weer de basis van White Town's Your Woman. En dan is die van Lou Stone en de Monsignor Band. En dan heet het liedje My Woman. Even, het kraakje zit er nog in, hè? Let op. Hoor je? Mijn kraakje van mijn platenspeler. Ah, dit is het sampletje wat dus gebruikt is in zowel Your Woman als in Love Again van Dua Lipa. Hoor je dat? Leuk, hè? Iets langzamer, iets ouder, iets meer een kraakje van het vinyl, maar dat maakt helemaal niet uit. Het is wel hartstikke tof. Hey, dit is door de middag op Twente FM. Zometeen is streeknieuws van 1:30. Maar eerst Cameron Whitcomb. Het singeltje heet Kingdom of Fear.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementen.

0: onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De nieuwe plannen voor natuur en stikstof maken op lokaal niveau veel los. Zeker ook in agrarische gemeenten als Dinkeland. In een nieuwe column stipt wethouder Richard de Waai van Dinkeland de plannen aan, waarbij hij benadrukt dat er nog niets definitief is. De gemeente onderschrijft het belang om van het stikstofslot af te komen, maar de impact voor Dinkeland zou groot zijn. Zo zijn er veel agrarische bedrijven en meerdere Natura 2000 gebieden. Hierdoor zou de impact groter zijn dan in veel andere gemeenten. Gezinnen leven nu al vaak jarenlang in onzekerheid en ondernemers weten niet of ze kunnen investeren. De gemeente zegt in gesprek te blijven met agrarische ondernemers, belangenorganisaties en anderen om een goed beeld te krijgen van de impact. Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal heeft zijn traditionele zomergroet gedaan. Met de start van de vakantie wenst hij iedereen een mooie zomer. De burgemeester grijpt de gelegenheid ook aan om de oproep te herhalen: ga bewust om met water. Dit naar aanleiding van de aanhoudende hitte en droogte en de verwachting van Vitens voor een watertekort. De burgemeester hoopt dat iedereen ook zal genieten van gezellige, bruisende activiteiten die Oldenzaal bijzonder maken. En ook over de grens heen is veel moois te ontdekken, zegt hij. Hij sluit af met de oproep om ook in de zomer een beetje extra naar elkaar om te kijken. En er komen in Dinkeland 10 nieuwe containers voor groente, fruit en etensresten. Deze GFE-containers komen in Denenkamp, Oud-Marsum en Weerselo. Hierdoor kunnen ongeveer 280 huishoudens in appartementen hun keukenafval apart weggooien. De gemeente is verplicht om ook bij appartementen deze afvalstroom apart in te zamelen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw gebruikt worden, zoals voor groene energie. Medewerkers van Rova en de gemeente bekeken samen welke locaties het meest geschikt zijn voor de containers. Het ontwerpplaatsingsplan ligt vanaf 15 juli ter inzage in het gemeentehuis. En ook kun je het online bekijken via dinkeland.nl. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag overheerst de bewolking, maar het is wel droog met maximumtemperaturen van 22 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur tot circa 13 graden.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Duiven tot de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Miss You, zo heet het liedje van Tungefaak, Sick Individuals en Marv. Ja, ik heb het niet bedacht. En daarvoor hoorde je ook nog Butterfly van Jason Mraz. Het is inmiddels tijd geworden voor de onmeunige 999 shuffle. Je weet het wel, ieder jaar kun je tussen Sinterklaas en Kerst jouw favoriete liedjes doorgeven voor de onmeunige 999. Dat zal dit jaar niet anders zijn. Dat gaan we zeker weer doen. En vorig jaar was het een feestje, die lijst. En dat is het eigenlijk ieder jaar wel. En in dit programma hebben we altijd even een shuffle uit de lijst. Maar dan moeten we even een nummertje kiezen tussen die 0 en die 999 in. Dus dat gaan we even doen. Hey Siri. Kies een willekeurig nummer tussen 0 en 1000.
1: Een willekeurig getal tussen 0 en 1000 is 996.
0: 996, dat is een leuk getal, denk ik. Ik ga even zoeken, 996. En dat is, och, dat is een leuk liedje, jongens. Oh, je hoort hem nu, nummer 996 uit de onmeunige van afgelopen jaar. The Romantics and What I Like About You.
2: 996.

Jennifer Page en Crush bij Twente FM door de middag. Dat is het programma waar jij op dit moment aan luistert. Wat fijn dat je er bent. En daarvoor draaide ik ook nog Robert Palmer en Addicted to Love. Wie is dat nou niet? Oh ja, en daar nog eens voor. Dus die fijne plaat van de Romantics, hè? Nummer 996 uit de onmeunige van afgelopen jaar. Oh, ik heb daar nu alweer zin in, jongens. Het is nog maar 8 juli, daar ben ik me bewust van. Dus het duurt nog meer dan 5,5 maand. Over 5 maanden zitten we nu midden in de stemperiode waarschijnlijk. Maar, och jongens, ik heb nu alweer zin in die hitlijst. In de onmeunige 999, de lijst die wij hier in Twente met elkaar samen tellen. Jij hebt daar heel veel invloed op door dan te stemmen op onze website. Tegen die tijd gaan we het er uitgebreid over hebben. En gaan we er heel veel aandacht aan besteden, zodat we hartstikke veel stemmen binnenkrijgen. En we er een hartstikke mooi Twents lijstje van maken. En dan zou het ook fijn zijn als er wat Twentse muziek in staat natuurlijk. Ja, daarover nagedacht nu in één keer. Ik ga straks nog eventjes een liedje van Bukkers draaien. Ja, die had ik nog van gisteren liggen. Dus die komt straks nog even voorbij. Komt helemaal goed. Maar eerst is het zometeen 2 uur en is het tijd voor het nieuws van 2 uur. Maar voordat het zover is, heb ik nog wel even een tipje voor de onmeunigen. Ja, dat dan wel. Schrijf hem maar vast op in je onmeunige schriftje. Die heb je vast ergens liggen, denk ik. Zo'n schriftje met tips voor de onmeunige 999. Dat is namelijk het beste liedje van dit jaar. Het beste singeltje van dit jaar. Die moet natuurlijk heel erg hoog in die lijst. En daar heb jij invloed op. Maar daar heb ik ook invloed op. Door hem veel te draaien voor. Dit is Sam Fender met Olivia Dean.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hè? Wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug.
3: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
7: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
8: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
9: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
10: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een doel.
11: De schaduwmakers uit het oosten.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom. Het bedrijf zou daar in de haven en in de Westerschelde giftige PFAS hebben geloosd. 4 stichtingen deden aangifte omdat Sabic al jaren niet of nauwelijks maatregelen neemt om verontreiniging te voorkomen. De fatale brand vorige week in een flat in Antwerpen kwam door een kapotte waterleiding, waardoor kortsluiting ontstond, meldt justitie. Bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast op de 10e verdieping werd de waterleiding geraakt. De brand kostte aan 5 mensen het leven. NS en ProRail komen met regels voor demonstraties op stations. Elk station krijgt een locatie waar demonstranten kunnen staan, zodat ze reizigers niet in de weg lopen of opstoppingen veroorzaken. Ook willen NS en ProRail een maximum aan het aantal demonstranten. En die mogen niet te veel herrie maken, zodat de stationsomroepen hoorbaar blijven. En Oranje ligt al uit het WK, maar de voetbalrobots van de TU Eindhoven hebben het wel geflikt. Ze zijn voor de 9e keer wereldkampioen geworden. Ze versloegen de Franse robotclub Toulon met klinkende cijfers 14-2, schrijft Omroep Brabant. De robots lopen niet, maar rijden en schieten mechanisch. Dan nu het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken komt de zon door de bewolking heen. Het is 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP Nieuws.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Duiven en de Duitse grens 10 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.
17: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
16: Hier komt Twente samen.
17: Dankjewel
16: dat ook jij erbij bent.
17: Twente FM.
18: Door de middag.
17: Michel.

0: nee, ik snap het wel. Eigenlijk ben je hier natuurlijk voor Mark. En dan zit ik hier, hè, Michel Otter. Hey, goedemiddag. Dit is Door de Middag op Twente FM.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Ja. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, vandaag is het woensdag 8 juli 2026. Het is in Engeland bijvoorbeeld National Ice Cream Sunday Day. Ja, een goed excuus voor een ijsje met slagroom en saus. Maar het is vandaag ook Be a Kid Again Day. Dus doe weer even alsof je een kind bent dag. Dus zing hard mee in de auto. Eet dus gerust dat ijsje als lunch. En draai de muziek die ik draai net even iets harder dan verstandig is. En dan help ik jou de komende uren heel graag daarbij. Met onder andere dit liedje van Alex Warren en Fever Dream.

Werkmodus aan. Opperste concentratie. Keiharde focus. En dan... Hey, weer een nieuw liedje. Dit is Door de Middag op Twente FM.

Sweet Harmony van The Beloved. En daarvoor hoorde je ook nog Janet Jackson. What have you done for Michelle lately? Oh, bij Door de Middag op Twente FM. Misschien weet je nog, gisteren draaide ik het liedje Catch and Release van Matt Simons in de Deep End Remix. Die ging zo. Everybody got the reason. Everybody got their reason, everybody got their way. Buggers is daarmee aan de haal gegaan met dat Everybody got a reason. En toen heet het liedje in één keer Iedereen have a reden. En die is hartstikke leuk, die ga ik nu voor je draaien. Ja, is leuker dan het origineel. Heerlijk man. Buggers nu bij Door de Middag op Twente FM en Iedereen have a reden.

Goedemiddag op Twente FM, Elton John en Britney Spears met het liedje Hold Me Closer. En daar nog voor, Bukkers dus met Iedereen Heeft Een Reden. Het is bijna 2:30, tijd voor het streeknieuws. Maar eerst nog even deze plaat van Prosper en Clooney. Het liedje heet

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rockamesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biskin Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De nieuwe plannen voor natuur en stikstof maken op lokaal niveau veel los. Zeker ook in agrarische gemeenten als Dinkeland. In een nieuwe column stipt wethouder Richard de Waai van Dinkeland de plannen aan, waarbij hij benadrukt dat er nog niets definitief is. De gemeente onderschrijft het belang om van het stikstofslot af te komen, maar de impact voor Dinkeland zou groot zijn. Zo zijn er veel agrarische bedrijven en meerdere Natura 2000 gebieden. Hierdoor zou de impact groter zijn dan in veel andere gemeenten. Gezinnen leven nu al vaak jarenlang in onzekerheid en ondernemers weten niet of ze kunnen investeren. De gemeente zegt in gesprek te blijven met agrarische ondernemers, belangenorganisaties en anderen om een goed beeld te krijgen van de impact. Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal heeft zijn traditionele zomergroet gedaan. Met de start van de vakantie wenst hij iedereen een mooie zomer. De burgemeester grijpt de gelegenheid ook aan om de oproep te herhalen: ga bewust om met water. Dit naar aanleiding van de aanhoudende hitte en

0: droogte en de verwachting van Vitens voor een watertekort. De burgemeester hoopt dat iedereen ook zal genieten van gezellige, bruisende activiteiten die Oldenzaal bijzonder maken. En ook over de grens heen is veel moois te ontdekken, zegt hij. Hij sluit af met de oproep om ook in de zomer een beetje extra naar elkaar om te kijken. En er komen in Dinkeland 10 nieuwe containers voor groente, fruit en etensresten. Deze GFW-containers komen in Denenkamp, Oud-Marsum en Weerselo. Hierdoor kunnen ongeveer 280 huishoudens in appartementen hun keukenafval apart weggooien. De gemeente is verplicht om ook bij appartementen deze afvalstroom apart in te zamelen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw gebruikt worden, zoals voor groene energie. Medewerkers van de Rova en de gemeente bekeken samen welke locaties het meest geschikt zijn voor de containers. Het ontwerpplaatsingsplan ligt vanaf 15 juli ter inzage in het gemeentehuis. En ook kun je het online bekijken via dinkeland.nl. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag overheerst de bewolking, maar het is wel droog met maximumtemperaturen van 22 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur tot circa 13 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Keigo met Imagine Dragons, Stars Will Align. En daarvoor Madonna, Causing a Commotion. Vanochtend in Twente Wat Wakker sprak Wim met Monique Richters. En zij is mede verantwoordelijk voor de drie feestjes die de komende drie donderdagavonden op de Oude Markt verschijnen. Op het grote openluchtpodium, helemaal gratis en voor niks, de Summer Sounds al daar. En Wim vroeg onder andere wat er dan vandaag, of nee, morgen dan dus, op het programma staat.
1: Maar we wilden deze avond toch wel iets meer cachet geven en iets meer programma geven. Dus hebben we Frans Duits nog kunnen boeken voor een om mee te doen op de Gros Summer Sounds.
2: Nou, dat is ook niet mis. Laten we wel wezen, toch?
1: Nee. Heel leuk. We hebben hele leuke coverbands met blazers en er wordt ook een feestje. We hebben twee DJ's, lokale DJ's, Sven Elias en Rob Tona. Dus die kunnen ook wel een feestje van maken. Dus wordt wel gezellig.
0: Wordt hartstikke gezellig daar. Morgenavond in Enschede op de Oude Markt kun je erbij zijn bij dat feestje. En de komende twee donderdagavond trouwens ook, hè, op 16 en 23 juli. Ik zou zeggen, turn off the light en maak er een lekker feestje van. Tenminste, dat zou Nelly Furtado dan zeggen, denk ik.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Zondag erop uit met het hele gezin. Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
4: Wil jij 500 euro netto verdienen?
5: Wat?
4: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
5: Wow.
6: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
4: Brusje doet meer met je.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hè? Wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: De slotverklaring van de NAVO-top is er. Er staat in dat de landen hun belofte waarmaken om meer geld in hun leger te steken, dat ze Oekraïne blijven steunen en dat ze in Europa taken van de Amerikanen gaan overnemen. Ook waarschuwen ze Iran om geen kernwapen te maken en de straat van Hormuz te openen. In het zuiden van Duitsland is een schietpartij geweest op een middelbare school. Zeker 4 mensen zouden daarbij zwaar gewond zijn geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Of het een leerling is en waarom er is geschoten is niet bekend. De school staat in een kleine stad bij München. De internationale scheepvaartorganisatie vindt de nieuwe aanvallen op Iran roekeloos. Er zitten nog steeds duizenden zeelui vast in de Perzische Golf en die zijn volgens de organisatie nu opnieuw in gevaar met alle stress die daarbij hoort. Gisteren werd een tanker geraakt met een raket en die staat nog steeds in brand. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen begonnen aan haar campagne om president te worden. Ze bezocht een gemeente waar een partijgenoot burgemeester is en kreeg veel reacties op straat. Sommigen juichten haar toe, anderen riepen dat ze naar de gevangenis moest. Le Pen werd gisteren veroordeeld voor fraude. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt. In de middag is het zonnig. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel Otter.

Heart of Gold, Shawn Mendes. Een en al gezelligheid op de radio, hè? Het is 3 uur geweest. Goedemiddag, welkom. Laatste stukje van Door de Middag op Twente FM. En ja, lekker veel muziek ga ik voor je draaien. Zometeen hebben we een fijne How Slow Can You Go. Ik zal zometeen even kijken wat er binnen is gekomen. En dan, dan gaan we een hele fijne voor je draaien. Welke? Nou, dat hoor je dan zometeen wel. Eerst even die ene, nou, meerdere. Maar één van de 2 zomerhits van dit jaar. That's Another en 54 Ultra en Talk to You.

0: Give me the night, zo heet dit liedje. En die hoor je bij Door de Middag op Twente FM. En ik ben mijn jingletje aan het zoeken. Ja, ik heb hem gevonden hoor, ja.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie, maar lekker vast. Ja, want het is tijd voor...
0: Waarvoor?
1: How slow can you go?
0: Nou, we kunnen wel even heel erg lekker slow gaan. Ja hoor, geen enkel probleem. We gaan hem even rustig aanpakken. En dat doen we met een beentje waarvan ik best wel wat cd-singeltjes had vroeger. Helemaal allemaal verkocht. Ja, heb ik allemaal verkocht. Een beetje zonder wel, nu ik zo over nadenken. Ja. In een vlaag van verstandsverbijstering heb ik heel wat van mijn muziek verkocht. Hoe dom kun je zijn? Och, deze is heel fijn. Wet, hoor je nu. En Sweet Surrender.

0: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live.
2: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De kleurloze brandbare vloeistof die gisteravond in een sloot bij bedrijvenpark Twente in Almelo terecht is gekomen, is van het chemische bedrijf Sharpie. Waterschap Vechtstromen en de brandweer Twente hebben verspreiding weten te voorkomen. Monsters moeten uitwijzen of het gaat om de stof decaline. Het wordt vooral gebruikt als industrieel oplosmiddel en als aanvulling op brandstof. Een woordvoerder van het waterschap zegt dat in de sloot een gebied van 150 meter vervuild is geraakt door het lek. De camera's bij afvalpleinen in Hengelo en Almelo verdwijnen. Die moesten helpen om mensen die afval illegaal dumpen op het hete draad te betrappen, maar volgens beide gemeenten is die werkwijze niet meer toegestaan. Alleen BOA's mogen beboeten als ze iemand op die locatie op het hete draad betrappen, en dus niet door middel van cameratoezicht. Het geldt niet voor Enschede, die gaan juist door met camera's.

0: de A1 Hengelo-Duitse grens. Vanaf Oldenzaal zuid tot aan de grens 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En op de A326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein ook 10 minuten vertraging. File staat voor knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Vegas.
1: Chino's. Oh, zijn ze nog niet klaar. Chino's, zo heet het liedje. Van Dimitri Vegas dus. Samen met Like Mike, David Guetta, Afrobros en Akon. Tjongejongejonge. Duur hoor. Moet je altijd winst ook het verdelen met elkaar? Ik weet niet. Hou je niet veel van over van dit liedje. Maar ja, doe maar. Maakt mij niet uit. En daarvoor hoorde je ook nog Duran Duran en Notorious. Bij Door de Middag op Twente FM. Hey, en je hoort hem al, hè.

Elok, samen met Eva Max. Car Keys, zo heet het liedje. En daarvoor hoorde je ook nog Lady Marmalade van heel veel mensen ook weer. Hè? Christina Aguilera, Lil' Kim, Missy Elliott. En ook nog eens Pink. Nou, die hebben ook niet veel geld er aan overgehouden. Ja, ze moeten het allemaal zelf weten. Het maakt mij niks uit. Hey, door de middag zit erop. Zometeen na de klok van vieren, dan zit Jordi hier weer met Twente Komt Thuis. Morgen, dan ben ik weer om 1 uur met een nieuwe aflevering van dit programma. Ik heb nog wel tijd voor een liedje. Ja, Shakira, samen met Burna Boy. Dit is Die Die. Tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
9: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Hè? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
12: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op News Outside. Nieuwsoutside.nl.
13: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: President Trump heeft nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij: we gaan ze vanavond waarschijnlijk hard raken. Eerder zei hij al dat het staakt het vuren met Iran voorbij is. Afgelopen nacht viel Amerika Iran ook al aan en Iran schoot op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Duitsland is een jongen van 16 opgepakt voor een aanval op een middelbare school bij München. Het is niet duidelijk of hij dat deed met een mes of een vuurwapen. Zeker 2 meisjes zijn zwaar gewond geraakt. Het zijn leerlingen van de school. De andere scholieren zijn in veiligheid gebracht. De man die op nieuwjaarsdag 2 tieners zou hebben doodgeschoten in Amsterdam moet naar het Pieterbaancentrum. Daar wordt hij een tijdje geobserveerd. De doden waren jongens van 16 en 18. Ze woonden in een AZC en zouden slachtoffer zijn geweest van een uit de hand gelopen grap van een YouTuber. Rotterdam bindt de strijd aan met verkeers-ASO's. Ze kunnen op 4 plaatsen in de stad betrapt worden als ze te hard rijden en dan komt hun kenteken op een elektronisch bord. Rotterdam hoopt dat ze zich zo bewust worden van hun gedrag en er uiteindelijk mee stoppen. Het gaat om een proef die later misschien wordt uitgebreid. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt, in de middag zonnig, in het noorden 22 graden, in het zuiden 28. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Minder warm dan de komende dagen. Hoor je Magnetic van de Bauza.
1: Twente komt thuis.
0: We begonnen met iets uit de jaren 80. Living in a Box met Blow the House Down. Welkom op je woensdagmiddag. De week gaat vandaag officieel door midden. Het is 8 juli. Een bewolkte dag dus. Maar het gaat de komende dagen wel weer fors warmer worden. Details over het weer hoor je straks hier bij de middagshow. Ik zeg hartelijk goedemiddag.
2: Twente actueel.
0: Nou, wat een ontknoping gisteren bij het WK. Het was tumult en al bij de wedstrijd Argentinië. Egypte, wie had gedacht dat dat überhaupt een spannende wedstrijd zou worden? Egypte stond in de slotfase van de wedstrijd nog met 2-0 voor, maar moest uiteindelijk met 3-2 het veld ruimen tot woede van de Egyptenaren die zich bestolen voelen. En daarna hadden we nog de wedstrijd Zwitserland-Colombia. Die neer, nou, Zwitserland, we gaan het wel zien, maar Zwitserland in de strafschoppen dus ook door. Nou, vandaag even een rustdagje op het WK. Morgen wordt er weer een wedstrijd gespeeld. Dan namelijk in Marokko, hè. Dat was de tegenstander van Oranje tegen Spanje. Ben heel benieuwd. Oh nee, Frankrijk was het morgen. Goed, dat. Verder gaan we het hebben over extra geld voor het ROC van Twente. Vanuit het kabinet wordt er geld vrijgemaakt voor mbo-scholen in Nederland, waaronder dus ook hier in Twente. Dat is mooi nieuws. En verder ook ander nieuws waar we het natuurlijk met elkaar over gaan hebben. En heel veel lekkere muziek, want dat hebben we nodig voor de woensdag met straks Stephanie Mills, Bon Jovi en ook Brothers Johnson onderweg. Maar eerst tijd voor de lekkere track. Vandaag Michael Jackson, Black or White.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track.
3: Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

met een beetje een bewolkte dag vandaag. Maar ik vind het wel even lekker. Het is zo ontzettend heet geweest de afgelopen tijd. Dus ik zou er vanavond even, vandaag even van genieten. Want het wordt de komende dagen weer behoorlijk warm. En straks vertel ik je daar meer over hier in de middagshow. Vandaag in het nieuws dat het kabinet met een plan komt om mbo-scholen in de regio te behouden. Daarin staat dat de mbo's onder meer Twente extra geld krijgen om open te kunnen blijven. Dat geld is afkomstig van mbo-scholen in de rest van het land die daardoor iets achteruit gaan. Al jaren daalt het aantal studenten in de mbo, vooral doordat er minder jongeren dan vroeger naartoe gingen. In sommige regio's daalt het aantal studenten tot 2040 met maar liefst een kwart. En dat leidt op zo'n 10 mbo-scholen tot problemen, doordat ze betaald krijgen per student. En dreigen ze dus bepaalde locaties te moeten sluiten. Dat is ook aan de hand bij ROC van Twente, een van de grootste instellingen voor beroepsopleiding in onze regio. En daar gaat dus extra geld naartoe. Nou, ik ben benieuwd of dat ook gaat bijdragen. Ja, het zijn een beetje gekke prikkels soms, hè. Die ROC-scholen die krijgen dus per afgestudeerde student krijgen ze geld. Maar maakt dan niet uit waarvoor ze opgeleid worden, hebben we me wel eens laten vertellen. Het zal iets minder gechargeerd zijn, maar aan de andere kant denk ik, ja, misschien moeten we ook eens gaan nadenken over hoe zorgen we dat de mensen ook een beetje relevante opleidingen, de pretopleidingen er een beetje uitgaan. Iets meer, waar heeft het bedrijfsleven behoefte aan? Of natuurlijk, hè, waar hebben we als maatschappij behoefte aan? Voor de zorg bijvoorbeeld. Maar ook in de techniek zijn veel mensen nodig. Ja, en al die marketeers en salesboys op ROC, ja, je kunt het je soms afvragen. Maar goed, dat is natuurlijk aan het ROC zelf. Er gaat in ieder geval dus extra geld komen voor het opleiden van mbo. En ik denk dat dat goed is. En misschien moeten we er ook een beetje vanaf dat mbo altijd een beetje door ouders wordt gezien als, nou, je moet toch minimaal hbo doen. Is ook natuurlijk niet altijd waar. Er zijn ontzettend veel toffe beroepen te vinden op mbo-niveau, waar ook heel veel vraag naar is. En waar het echt niet zo hoeft te zijn dat je daarin minder betaald wordt. Dus ook dat speelt natuurlijk heel erg mee. De maatschappelijke druk van, ja, we moeten tenminste naar het hbo. En we weten natuurlijk ook dat de komende jaren er gewoon minder kinderen zijn, waardoor we ook gewoon minder mensen gaan opleiden. Of je nou gaat proberen te werken aan die instroom of niet. Dat wordt een uitdaging. Ja, we gaan het zien. Welkom bij de middagshow. Dit is Trent, ik kom thuis met onderweg Rodgers Johnson.

Drenthe FM met Vermus Johnson. Stamp, krijg je energie van, zo voor je woensdag. Het einde van de werkdag met Bon Jovi ook nog. Keep the faith. Nou, hou er zeker geloof in. Misschien dat de gemeente Almelo dat ook wel doet. En vandaag is bekend dat Almelo met de Raad van State in gesprek is over de subsidiestop van het Stadstheater. Daar was veel over te doen in 2024.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl.

0: gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
1: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemine? Kom dan kijken. BRTT, om mij nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De kleurloze brandbare vloeistof die gisteravond in een sloot bij bedrijvenpark Twente in Almelo terecht is gekomen, is van het chemische bedrijf Sharpie. Waterschap Vechtstromen en de brandweer Twente hebben verspreiding beter te voorkomen. Monsters moeten uitwijzen of het gaat om de stof decaline. Het wordt vooral gebruikt als industrieel oplosmiddel en als aanvulling op brandstof. Een woordvoerder van het waterschap zegt dat in de sloot een gebied van 150 meter vervuild is geraakt door het lek. De camera's bij afvalpleinen in Hengelo en Almelo verdwijnen. Die moesten helpen om mensen die afval illegaal dumpen op het hete draad te betrappen, maar volgens beide gemeenten is die werkwijze niet meer toegestaan. Alleen BOA's mogen beboeten als ze iemand op die locatie op het hete draad betrappen, en dus niet door middel van cameratoezicht. Het geldt niet voor Enschede, die gaan juist door met cameratoezicht. En het kabinet komt met een plan om mbo-scholen in de regio te behouden. Daarin staat dat mbo's in onder meer Twente extra geld krijgen om open te kunnen blijven. Dat geld is afkomstig van mbo-scholen in de rest van het land, die er daardoor wat op achteruit gaan. Al jaren daalt het aantal studenten in het mbo, vooral doordat er minder jongeren zijn dan vroeger. Het weer, vanmiddag meer zon, het wordt 22 of 23 graden. Verder is het rustig met een zwakke noordwestenwind. Vanavond klaart het verder op en vannacht ontstaat mist of lage bewolking. Het wordt dan 13 of 14 graden.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het oosten van het land is de avondspits begonnen. De meeste vertragingen zien we op de volgende wegen. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef. 10 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein, een kwartier vertraging. En tenslotte de M35 Almelo richting Zwolle voor de aansluiting met de A28, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

De hits, dus juist hier bij Twente FM en ook nog het streeknieuws. Dat is na te lezen. Daarvoor ga je naar 120.nl voor meer nieuws en achtergronden. En ook online terug te vinden. Een nieuwe aflevering van de Vrienden van Muziek Freak. Deze keer een blik op de jaren 67-75. Dat is al een hele tijd geleden. En wat was er aan de hand op het muzikale landschap in Engeland? Nou, wil je daar meer over weten, dan check je website twentefm.nl/luister. Voor meer Twente FM, heel veel extra radioprogramma's. Waaronder dus de Vrienden van Muziek Freak. Met een bijzondere aflevering daar inmiddels geplaatst. Dus

Chaperone. En die grote hit van de The Giver. En ook nog hier Groove Jet. Die was van Spiller met Sophie Alice Baxter destijds. In de jaren 90. Nee, begin deze eeuw was het ongeveer, geloof ik. Welkom bij de middagshow met vandaag een dagje met wat weer bewolking. Ik vind het wel even lekker. Het is wat minder heet. Vanmiddag temperaturen van zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder en daalt de temperatuur in Twente naar een graad of 13. Morgen, je donderdag, ziet er best aardig uit. Er is wat ruimte voor de zon. Lichte wolkenvelden en het wordt dan zo'n 25 graden. Dan richting je weekend, de vrijdag. Dan is er al meer zon dan morgen. Het wordt dan zo'n 27 graden. En ook de dagen daarna wordt het zomers en zelfs tropisch warm. Met zaterdag volop ruimte voor de zon en temperaturen van zo'n 30 graden. En ook daarna blijft het met 28 tot 30 graden bijzonder warm.

Dat zijn de laatste loodjes van je werkdag met Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En ook Marco Borsato hoorde je nog met binnen. Ja, dat is een goed advies als het zo tropisch warm wordt de komende dagen. Nou, daarmee richting het einde van de werkdag. En zometeen de 5 uur uit je dakplaat. De muzikale afsluiter van de woensdag. Laat maar weten wat je wilt horen via

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Online en

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
4: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: De NAVO-top in Ankara was volgens topman Rutte een groot succes. Van tevoren haalde president Trump nog uit naar de bondgenoot en herhaalde hij dat hij Groenland wil inlijven, maar tijdens het overleg is daar niet meer over gepraat. Volgens Rutte was de sfeer enorm eensgezind. Trump praat later nog apart met de Oekraïense president Zelensky en dat gaat onder andere over de Amerikaanse Patriot-raketten. Oekraïne heeft die hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen en Trump wil Oekraïne het recht geven om ze zelf te maken. Hij zegt dat ze dat in een paar maanden kunnen leren. Het personeel van Tata Steel in IJmuiden maakt zich zorgen over de toekomst nu het OM Tata gaat vervolgen. Dat zegt de ondernemingsraad, die het besluit een enorme klap noemt. Tata wordt ervan verdacht dat het expres giftige stoffen heeft uitgestoten en gevaarlijke incidenten heeft stilgehouden. De rechtszaak tegen de radicaal-rechtse Marine Le Pen gaat uiterlijk in april verder, zegt het Franse Hof. In die maand worden ook de presidentsverkiezingen gehouden waar ze aan meedoet. Le Pen werd gisteren voor de tweede keer veroordeeld voor fraude. Omdat ze in cassatie gaat, kan ze campagne voeren zonder enkelband. Het weer van Weer Online. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst nog bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 in het noorden, in het zuidoosten richting de 30. En dat was het ANP-nieuws.

0: vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen voor knooppunt Ewijk ook een kwartier op onthoud. En tenslotte de N35 Almelo richting Zwolle voor de aansluiting met de A28. 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.

0: Zoals alleen Bruno Mars die kan brengen. Maar Risk It All is een grote hit van dit moment. Vorige week stond hij nog in een uitverkochte arena met heel veel fans die naar dat optreden gingen. Waaronder ook een collega hier. Dat was hartstikke leuk. Daarvoor nog Texas, Inner Smile.
1: Twente, kom thuis.
0: Nou, daarmee van harte welkom in deel 2 van de middagshow. Het is inmiddels 11 minuten over 5 bij Twente, kom thuis. Inmiddels 8 juli vandaag. Met een knotsgekke WK slotdag van de 8e finales. We gaan inmiddels naar de kwartfinales met gisteren winst voor Argentinië op Egypte. En natuurlijk ook nog een rare wedstrijd van Zwitserland tegen Colombia. Met strafschop is Zwitserland door. Nou, hoop ophef ook bij Egypte. Hè. Die voelen zich een beetje bekocht. Die hebben het idee dat ze toch een beetje de winst is ontnomen. Nou, zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn. Het is een beetje een bijzonder WK, zullen we maar zeggen. Welkom bij Twente FM met onder andere vandaag de nieuws dat Hengelo gaat bouwen aan een grote parkeergarage bij het oude Storkpand in Hengelo. Maar verwacht nu al een groot exploitatietekort. Dat gaat de komende jaren drukken op de begroting. Daar wil de gemeente geld voor reserveren. Waarom gaat de gemeente een parkeergarage bouwen als die te duur is? Maar ja, aan de andere kant, maatschappelijke voorzieningen zijn belangrijk natuurlijk. Verder blijkt uit cijfers dat de consumptie van huishoudens met bijna 2% is gegroeid in de maand mei. Die cijfers maakt het CBS vandaag bekend. En ik zei het net al, de gemeenteraad in Almelo die wil dat de gemeente in ieder geval via de Raad van State alsnog gelijk gaat krijgen bij de subsidiestop van het Stadstheater. In 2024 besloot de gemeente Almelo om de subsidie te stoppen. En de rechter oordeelde onlangs dat dat niet mocht. Nou, inmiddels moet de Hoge Raad daar dus uitspraken over doen. Dus daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Dat en meer nieuws in de middagshow. Je hoort straks ook muziek van Ilse de Lange, Miley Cyrus. En dit zijn eerst de Dire Straits.

0: toch een beetje streektrots in dit geval. Ilse de Lange, Ude Almelo. Ja, daar woont ze al jaren niet meer, maar ja, ze komt toch attent. Dus ook in het hoor je ook nog steeds World of Hurt.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En de Dire Straits uit de jaren 80 kwamen ook nog voorbij met Money or Nothing. Ik realiseer me in één keer dat World of Hurt was een van haar allereerste singles in de jaren 90. Zo lang gaat het al mee, joh. Wat gaaf eigenlijk, hè? Het is toch mooi hoe dit zo roept. Maar ja, eigenlijk realiseer ik me gewoon dat de tijd heel snel gaat. Zo kun je het ook bekijken. Het is woensdag. Lekker onderweg naar huis, hoop ik. Of misschien nog even de laatste dingen afronden op de werkvloer. En de middagshow erbij om het laatste nieuws een beetje mee te krijgen. Vandaag de nieuws. Huishoudens die hebben in de maand mei 1,8% meer geconsumeerd dan in 2025. Het CBS maakte die cijfers bekend. Vooral meer goederen, dus meer spullen. En daarmee groeide de consumptie behoorlijk. Consumptiecijfers betreffen volumecijfers. Dat wil zeggen dat ze gecorrigeerd zijn voor prijsveranderingen. Dus inflatie is meegenomen. Dus we hebben ook echt meer spullen gekregen. Het is niet alleen maar dat het leven duurder werd, zeg maar. Het is altijd geruststellend dat je dan ook denkt, ik heb er nog wat aan. We kochten vooral meer duurzame goederen. Maar ook voeding en genotmiddelen gaven meer geld in uit. En overige goederen, dat zijn de verschillende categorieën waarin we dus blijkbaar geld uitgeven. En daarmee zit er dus nog steeds een stukje economische groei. Ondanks ook de voorzichtigheid die we aan alle kanten hebben. Ik hoorde laatst van het bericht, het is natuurlijk een beetje de vakantieperiode, dat ook veel mensen gewoon niet meer met vakantie gaan. Dat ze denken, nou, ik ga buiten het hoogseizoen, want ik betaal me helemaal schil aan die tickets en allerlei andere zaken op vakantie. Dus ik ga wel in het voren of in het najaar. En dan is het natuurlijk ook niet zo heet, want op dit moment veel te hoge temperaturen in Zuid-Europa. Dus je vraag is of je daar inderdaad ook wil.

Young van Miley Cyrus. Met ook nog hier The Weeknd and I Feel It Coming. Interessante column verscheen gisteren van Richard de Waaij, wethouder in Dinkelland, over de stikstofplannen van wetminister Jamie van Essen. Hij zegt dat de gemeente Dinkelland in ieder geval met agrariërs in gesprek wil om te kijken wat allemaal de impact is. Want voor een agrarische gemeente als Dinkelland zal de impact groot zijn, schrijft hij in zijn column.

0: tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
1: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hè? Wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè? Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De kleurloze brandbare vloeistof die gisteravond in een sloot bij bedrijvenpark Twente in Almelo terecht is gekomen, is van het chemische bedrijf Sharpie. Waterschap Vechtstromen en de brandweer Twente hebben verspreiding weten te voorkomen. Monsters moeten uitwijzen of het gaat om de stof decaline. Het wordt vooral gebruikt als industrieel oplosmiddel en als aanvulling op brandstof. Een woordvoerder van het waterschap zegt dat in de sloot een gebied van 150 meter vervuild is geraakt door het lek. De camera's bij afvalpleinen in Hengelo en Almelo verdwijnen. Die moesten helpen om mensen die afval illegaal dumpen of het hete draad te betrappen, maar volgens beide gemeenten is die werkwijze niet meer toegestaan. Alleen boa's mogen beboeten als ze iemand op die locatie wat hete draad betrappen, en dus niet door middel van cameratoezicht. Het geldt niet voor Enschede, die gaan juist door met cameratoezicht. En het kabinet komt met een plan om mbo-scholen in de regio te behouden. Daarin staat dat mbo's in onder meer Twente extra geld krijgen om open te kunnen blijven. Dat geld is afkomstig van mbo-scholen in de rest van het land, die er daardoor wat op achteruit gaan. Al jaren daalt het aantal studenten in het mbo, vooral doordat er minder jongeren zijn dan vroeger. Het weer, vanmiddag meer zon, het wordt 22 of 23 graden. Verder is het rustig met een zwakke noordwestenwind. Vanavond klaart het verder op en vannacht ontstaat mist of lage bewolking. Het wordt dan 13 of 14 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staat inmiddels bijna 60 kilometer file in het oosten van het land. De meeste oponthoud zien we op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoek 8 kilometer met een kwartier vertraging. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor knooppunt Ewijk ook daar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

The Robert Cray Band. En Right Next Door. It's Because of Me. En ook nog hier het laatste nieuws uit Twente. Je weet het, dat lees je na. Een compleet nieuwsarchief met nieuws en actualiteit uit Twente. En nieuwste interviews vind je altijd op 120.nl. En over een klein uurtje krijg je weer een virtual update met actuele gebeurtenissen uit Twente. Onderweg Madonna, die werd aangevraagd via de mail door Lisanne. Zij wil Cherish.

koud, maar wel lekker. Dat zou maar vrijdagmiddag kunnen zijn, maar ik moet je teleurstellen. We zitten er vanaf de woensdag met een soort guilty pleasure van Lisanne, denk ik. Je hoorde zojuist Madonna en Cherish. En ook nog hier de Purple Disco Machine en Beat of Your Heart. Welkom bij Twente FM, het radiostation voor Twente. We staan een beetje zo tegenrichting de zomervakantie. Ik weet niet hoe het bij jou met de energie zit. Ik merk bij mezelf dat ik denk, oh ja, lekker vakantie. He, dat die energie hebt een beetje weg. Of dat je een beetje zo'n gedachte krijgt van, ik ben er wel aan toe. Het begint allemaal steeds meer te leven. Dus dat geeft ook een beetje zo'n energie. Dat je een beetje zo laid back wordt, zeg maar. Nou, in het kader van de vakantie gisteren ook de zomergroet van burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal. Die heeft ieder jaar een zomergroet zo richting de zomervakantie. En hij wenst iedereen in die zomergroet uiteraard een mooie zomer. Maar grijpt ook de gelegenheid aan om te oproepen om bewust om te gaan met water. Ja, niet heel geheel onverstandig. Er is in Twente natuurlijk een watertekort. We gebruiken meer water dan we op kunnen pompen. En ook de oppervlaktewaters die hebben het lastig. Zeker de komende dagen weer. Want dit weekend opnieuw tropische waarden te verwachten. En de burgemeester vraagt om iedereen een beetje voorzichtig om te gaan met het water. Maar ook te genieten van de leuke activiteit in de regio. En een beetje naar elkaar om te kijken. Ja, zo'n goed burgemeester betaald is dat natuurlijk ook een belangrijke. We zijn ook een beetje de Twentse naberschap erin houden. Dat dus, is na te lezen trouwens op de website van de gemeente Oldenzaal. De zomergroet van burgemeester Patrick Welman. En meer op Twente FM zometeen. Onder andere Afrojack, Lucas en Steve. En dit is ook lekker van Harry Styles.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will live in
6: van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Het risico van cyberaanvallen wordt groter door AI, waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Organisaties moeten nu beginnen om gegevens beter te beschermen. De nepmails om een netwerk binnen te dringen lijken door AI steeds echter. En ook zijn de datalekken steeds groter, zoals bij het Centrum voor Kankeronderzoek. Dat de NAVO-top zo goed is afgelopen komt helemaal door topman Mark Rutte, zegt de Duitse bondskanselier Merz. Vooraf was het best spannend, want president Trump had weer allerlei kritiek op de bondgenoten. Maar volgens Merz heeft Rutte de hele boel gladgestreken op een charmante en persoonlijke manier. In Leiden is een minderjarige jongen opgepakt voor een ongeluk met een boot vannacht op de Oude Rijn, meldt Omroep West. Hij zat aan het roer met te veel alcohol op. Een andere jongen aan boord stootte zijn hoofd tegen een brug. Voorbijgangers zagen hem daarna gewond op straat liggen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De aardbevingsslachtoffers in Venezuela hebben dringend behoefte aan babyvoeding, luiers, eten in blik en zeep. En daarom is een inzamelingsactie gestart. Die is op poten gezet door Venezolanen in Nederland. Er zijn verschillende steden waar mensen de spullen kunnen inleveren. En ze gaan in het najaar naar Venezuela. Het weer van Weer Online. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 graden in het noorden, in het zuidoosten richting de 30. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vallende files in het oosten van het land nog op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef, 8 kilometer met een kwartier extra reistijd. En de A50 van Arnhem naar Oss voor Ravenstein. Daar nog eens 12 kilometer langs rijden. En dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.

0: op Twente FM met daarvoor nog Bryan Adams en Run To You.
1: Twente komt thuis.
0: Welkom in je woensdagavond. Het is alweer over de helft. Lekker idee is dat voor deze werkweek. Het is 8 juli vandaag. We hadden een dag met wat meer bewolking, maar de komende uren klaart het verder op. En komende avond en nacht ligt de minimumtemperatuur in Twente rond de 13 graden. De komende dagen oplopende temperaturen, meer zon en tropische temperaturen.
2: Twente actueel.
0: Daar straks meer over hier in de middagshow voor Twente. Met vandaag in de nieuws dat er extra geld komt voor het ROC van Twente. Dat geld wordt door het kabinet overgesluist van beter lopende ROC-scholen, of in ieder geval mbo-scholen in Nederland, om in ieder geval ook het vakonderwijs in de regio te behouden. Dat is denk ik mooi nieuws voor Twente. Ik denk dat ze daar in andere regio's wat anders naar kijken. Verder vandaag de nieuws dat het consumptie van huishoudens iets gestegen is. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Blijkt over de maand mei. Verder gaat woningcorporatie Domein 28 huurwoningen aan de Bandungstraat vervangen voor nieuwbouw. Daar worden 10 hoekwoningen en 18 tussenwoningen opnieuw voor in de plaats gezet. Huurders die er nu zitten krijgen voorrang op een nieuwe woning of kunnen kiezen om te verhuizen naar een andere woning. De vraag is natuurlijk, blijft de prijs hetzelfde? Maar goed, daar zal de woningcorporatie met de huidige bewoners van die panden over in gesprek gaan. En daar zul je, als je dus daar woont, waarschijnlijk binnenkort een brief over ontvangen. Zo gaat het dan vaak. Hè. Dus dat en meer in de middagshow. We gaan het ook hebben over lekkere muziek. Want wat dacht je van Jennifer Lopez? Stella Lefty. En dit is Teapout, China in Your Hands.

0: relax momentje op de radio. Family of the Year, een hero.
1: Tot 7 uur.
0: Twente komt thuis. En T-Pow draaiden we ook nog. China in your hands. Het is je woensdagavond. Welkom bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. Blijf je een beetje op de hoogte met onder andere vandaag dat er 10 nieuwe containers voor GFT-afval komen in de gemeente Dinkelland. Die worden geplaatst bij hoogbouw in Denenkamp, Ootmarsum en Weerselo, waardoor 280 huishoudens bij die appartementen hun keukenafval apart kunnen weggooien. Op de website van Dinkelland kun je zien waar ze precies gaan komen. En is er ook nog een inspraakronde als je denkt, nou, liever niet op deze plek, dan kun je dat ook nog laten weten. Dat vind je dus op de website vanaf 15 juli trouwens. Dus niet nu al gaan kijken, het staat er nog niet, maar vanaf 15 juli op dinkelland.nl terug te vinden. En inwoners van Langeveen en Bruinhaar, helemaal in de kop van Overijssel ligt dat. Je zou het haast vergeten, hoort ook bij Twente. En als je daar behoefte hebt aan een gezellig praatje, dan zijn de zogenaamde Kuienbiedemul. Het laatste woensdag van de maand. Kun je gezellig komen praten aan de Molenbergstraat in Langeveen tussen 2 en 4. Lekkere lol met elkaar. En er wordt gezegd, dat is in ieder geval het idee. Je moet wel €2 per keer. Maar ja, dan kun je wel onbeperkt koffie of thee drinken. Dus dat pak je dan even mee. Kun je ook naar de Albert Heijn natuurlijk, of de supermarkt waar zo'n koffieautomaat staat. Maar dit is misschien wel gezelliger. Dus dat en weer. Je leest het ook na op onze website. Daarvoor ga je naar onze website twentefm.nl of 120.nl. Blijf je een beetje op de hoogte. Met de middagshow tot 7 uur. We zijn weer voor het onderdeel mogen zijn van je woensdagavond. Met straks nog hier een fijne suggestie voor Lisa Stansfield, Change. God ja, dat is waar ook. Die kunnen we ook wel eens even draaien. En een update van onze nieuwsredactie en de grote hit van Stella Lefty. Nieuwe muziek hier op de radio. Boston is haar nieuwe single, de singer-songwriter uit Engeland. En daar komt ze vandaan. En dit zijn The Human League en You're Only Human.

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Altijd een beetje zomer op de radio, doet de mensen goed. En Human League hoorde je ook nog met Human uit de jaren 80. Met zometeen, zoals gezegd, een update van onze nieuwsredactie. Het laatste streeknieuws gaat eraan komen naar deze fijne nieuwe van Stella Lefty.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Ik ben Bart Meijer. De kleurloze brandbare vloeistof die gisteravond in een sloot bij bedrijvenpark Twente in Almelo terecht is gekomen, is van het chemische bedrijf Sharpie. Waterschap Vechtstromen en de brandweer Twente hebben verspreiding weten te voorkomen. Monsters moeten uitwijzen of het gaat om de stof Decalinib. Het wordt vooral gebruikt als industrieel oplosmiddel en als aanvulling op brandstof. Een woordvoerder van het waterschap zegt dat in de sloot een gebied van 150 meter vervuild is geraakt door het lek. De camera's bij afvalpleinen in Hengelo en Almelo verdwijnen. Die moesten helpen om mensen die afval illegaal dumpen op het hete draad te betrappen, maar volgens beide gemeenten is die werkwijze niet meer toegestaan. Alleen BOA's mogen beboeten als ze iemand op die locatie op het hete draad betrappen, en dus niet door middel van cameratoezicht. Het geldt niet voor Enschede, die gaan juist door met cameratoezicht. En het kabinet komt met een plan om mbo-scholen in de regio te behouden. Daarin staat dat mbo's in onder meer Twente extra geld krijgen om open te kunnen blijven. Dat geld is afkomstig van mbo-scholen in de rest van het land, die er daardoor wat op achteruit gaan. Al jaren daalt het aantal studenten in het mbo, vooral doordat er minder jongeren zijn dan vroeger. Het weer, vanmiddag meer zon, het wordt 22 of 23 graden. Verder is het rustig met een zwakke noordwestenwind. Vanavond klaart het verder op en vannacht ontstaat mist of lage bewolking. Het wordt dan 13 of 14 graden.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het oosten van het land en die staat op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Prince. En in dit geval The Revolution. Ja, die had wat muziekgroepen samenstellingen. Maar dit was The Revolution die erbij zat. En Raspberry Beret op Twente FM. Daarvoor nog het streeknieuws. Dat lees je na op onze website twentefm.nl. Daar vind je ook een nieuwe aflevering van het programma met Joop. En Joop heeft de zomer in zijn bol. Hij heeft namelijk de zomerse top 3 met onder andere muziek van Normaal, maar ook Albano en Romina Power en Los Lobos. Nou, het wordt gezelligheid alom. Dus zet je zonnebril op en smeer je in met Factor 30 voor de nieuwe aflevering van Met Joop te vinden op twentefm.nl/luister. Onderweg Lisa Stansfield naar Frankie Goes to Hollywood.

kreeg een mailtje binnen van Ellen. Zij wilde graag Lisa Stansfield horen met Change. En daarvoor nog Frankie Goes to Hollywood. Two Tribes in de tijd van de Koude Oorlog. En als je de clip van de plaat kent, dan weet je dat er een soort memes werden gedaan op, in dat geval, Ronald Reagan. En volgens mij was dat nog Gorbachev? Of was dat... Er was in ieder geval een van die Russische leiders die zit ook in die clip. Moet ik eens even checken. Dat is echt voor die tijd best grappig gemaakt. Vandaag een dag met bewolking, maar inmiddels klaart het op. Vanavond en vannacht opklaringen dus. En in Twente daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen de donderdag, dan is er al wat meer ruimte voor de zon. En de temperaturen lopen op naar een graad of 25. Maar later in de week, richting je weekend, wordt het echt zonnig. En gaan we opnieuw tropische temperaturen krijgen. Het kan vrijdag al 27 graden worden. En zaterdag dan gaan we de 30 graden aantikken. En ook de dagen daarna blijft het aan de zomerse kant. Met veel ruimte voor de zon en temperaturen tussen de 28 en 29 graden. Kortom, vandaag hadden we nog bewolking, maar dus opklaringen, meer zon en verder oplopende temperaturen naar dit weekend. Tropische waarden.

Summer en Homewrecker. Lekker hit van dit moment. En ook nog hier Justin Timberlake, Rock Your Body. We gaan richting het einde van je werkdag met inmiddels in de studio aanwezig Ralf Veenhuis. Je gaat hem zo meteen horen om iets na zeven met de avonddienst. Ik wens je een hele fijne woensdagavond. Morgen, de donderdag, weer een nieuwe Twente komt thuis. Wat mij betreft spreken we elkaar dan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
6: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
14: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten gaan produceren. President Trump zei tegen president Zelensky: nu kan je niet meer klagen dat wij er niet genoeg geven. Oekraïne heeft ze hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen, maar Trump zegt dat Amerika ze zelf ook nodig heeft. Bij winkels van Jumbo in het zuiden zijn de schappen leger. Het komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Daar kunnen ze de drukte niet aan. Waarschijnlijk door een combinatie van de warmte, het WK en personeelstekort, zegt de Jumbo. Ze zetten daarom extra uitzendkrachten in. Rusland heeft het steeds moeilijker om tankstations te bevoorraden door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. En daarom was het al verboden om benzine te exporteren. En dat geldt nu ook voor diesel. Sommige Russen zijn het zo zat dat ze zijn overgestapt op LPG. Ze moesten dan wel eerst hun auto laten aanpassen. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi doet voor de eerste keer mee aan de Tour de France en heeft nu al een overwinning te pakken. Hij was in de 5e etappe naar Pau de snelste in de massasprint. Hij stond met een brede glimlach de pers te woord en zei: hier doe je het allemaal voor. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Dit is Erik. Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in het oosten van het land voorbij. Er staat eigenlijk nog één korte file. En dat is op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
17: Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente
18: FM. Dit is de Twente FM avonddienst met Ralf Veenhuis.

De eerste single van haar album Thrustful hoor je uit 2022. Never Gonna Not Dance Again, Pink op deze woensdagavond. En daarvoor Lou Gramm en zijn band Voringer hoorde je. That was yesterday's, inmiddels 11 minuten over 7. Welkom op deze woensdagavond bij Twente FM. Leuk dat je er bent. We hebben weer een vol programma vanavond. Een aantal leuke items. Vanaf morgenavond verandert de Oude Markt in Enschede. 3 donderdagavonden lang in een groot open luchtpodium. Wij spraken daarover met Monique Richters. Het gros Zomersoons staat dan weer voor de deur. Verder nog, volgende week start in Almelo ook het Zomerfestival voor Ouderen. Dit gaat allemaal vanuit Stichting Cosmo. Wij spraken daarover met Minnie Vogelsang en aanstaande zaterdag in Reutem. Dan is Reutem het decor voor de derde wedstrijd van het Euro NK Autocross. Wij spraken daarover met Bianca Kuipers. Verder nog straks het laatste nieuws uit jouw regio. Dat allemaal binnen nu en een half uurtje. En natuurlijk ook gewoon zoals je van ons gewend bent, de beste muziek. Wij gaan eens eventjes richting de jaren 90. Gaan we doen met de boel.

0: Nederlandstalige muziek op deze woensdagavond. Ja, leuk duo trouwens. Het klinkt super fijn. Fleming samen met de Belgische zanger Meteor. En hij is inmiddels toch wel een van de populairste zangers daar in het zuiden van ons land. België dus. Ja, op de Broekhorstweg in Losser heeft eerder deze middag een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een personenauto en een driewielige motor met een Duits kenteken. Ja, door de aanrijding belandde de driewielige motor in de berm naast de weg. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ja, de betrokken personenauto die liep schade op door de aanrijding. Tijdens de hulpverlening en de afhandeling van het ongeval was de Broekhoekweg gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Meer kun je nalezen op onze site 120.nl of anders 120fm.nl. Ja, morgenavond begint het. De Gros Summersound, dat alles op de Oude Markt in Enschede. Het wordt een groot open luchtpodium met, ik geloof morgenavond zelfs de aftrap met Frans Duits. Wij spraken daarover met Monique Richters.
1: Ja, bijna. We zijn volop nog bezig met de voorbereidingen op de Oude Markt. Om alles klaar te maken, licht, geluid, barren, ja, weet je, de Gros Summersound, wat vroeger dan de denderende donderdagen, die hoor je soms nog voorbij komen. Ja, dat is altijd een vaste prik in de zomer. En met vaste onderdelen en vaste bezoekers. Het is gratis toegankelijk en ja, het is altijd een feestje. Maar we wilden deze avond toch wel iets meer cachet geven en iets meer programma geven. Dus hebben we Frans Duits nog kunnen boeken voor een om mee te doen op de Gros Summersounds. We hebben een hele leuke coverband met blazers en dat wordt ook een feestje. We hebben twee DJ's, lokale DJ's, Sven Elias en Rob Tona. Dus die kunnen ook wel een feestje van maken. Dus ja, wordt wel gezellig. De 16e wordt ook heel erg mooi. Dan krijgen we Douwe Bob en Thijs Boontjes Band. Dat wordt een hele mooie live editie. Nou, we doen het natuurlijk samen met onze partners van de Bruisende Binnenstad, waar we al deze evenementen mee kunnen maken. Dus ja. En het bulken natuurlijk als laatste. Ja, want normaal begonnen wij altijd met het bulken. Dat was altijd de eerste editie. Maar omdat de kans was dat er ook voetbal zou zijn, ja, toen hadden we zoiets van, ja, hoe gaan we dat doen? Want die avond willen we natuurlijk helemaal vol aandacht geven. Dus nu is bulken als laatste. Maar ik denk daardoor niet minder bezorgd. Want we merken het ook aan de reacties. En we hebben een topprogramma. Dus dat wordt hartstikke leuk.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. Een fietser is gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Welemolsweg in Enschede. De fietser is ter plaatse behandeld door toegesneld ambulancepersoneel en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Ook in Botsingen-Lossig, daar is de bestuurder van een driewielmotor gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde op de Broekhoekweg. De bestuurder is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De motor raakte beschadigd en kwam in de berm terecht. Ook de betrokken auto raakte beschadigd. En Zorgfederatie Oldenzaal heeft de provinciale hoofdprijs van de ANWB gewonnen. De organisatie ontvangt 10.000 euro voor de aanschaf van de nieuwe elektrische duofiets. De cheque werd woensdag overhandigd aan directeur-bestuurder Renate Bergman en welzijnsbegeleider Anita Laarveld. Met de nieuwe duofiets kunnen bewoners samen met familieleden, vrijwilligers of medewerkers genieten van een fietstocht door Oldenzaal en omgeving. Het weer nog, vanavond klaart het eindelijk op en is de zon nog even te zien. Na middernacht ontstaat lokaal mist en aan het eind van de nacht ook laaghangende bewolking. Het koelt af naar 13 of 14 graden. Morgen begint met bewolking, maar al snel komt de zon erbij. In de middag wordt het zo'n 26 graden.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door grenscontroles viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Dit is de Twente FM avonddienst met Ralf Veenhuis. Emergency.

Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine in 1982 stond dat in de hitlijsten. Dat is alweer een hele poos geleden. Daarvoor de headlines uit onze regio. Kun je nalezen op onze site 120.nl of anders twentefm.nl. Ja, volgende week is er weer een zomerfestival voor ouderen vanuit de stichting Cosmo in Almelo is dat. Met allerlei activiteiten op het programma. Wij spraken daarover met Minnie Vogelsang. Haar hoor je dus zometeen. Eerst nog...

0: 5 minuten en 27 seconden lang terug in de tijd. Gitaarmuziek op deze woensdagavond bij Twente FM. Je hoorde Journey en Separate Ways van het album destijds Revelation. Goed, de Zorgfederatie Oldenzaal die heeft de provinciale hoofdprijs van de ANWB gewonnen. De organisatie die ontving vandaag maar liefst €10.000. En dat voor de aanschaf van een nieuwe elektrische duofiets. De check werd dus vandaag overhandigd aan directeur-bestuurder Renate Bergman en welzijnbegeleidster Anita Laarveld. Meer kun je nalezen op onze site 120.nl of anders 20fm.nl. Komende week is er weer het zomerfestival voor ouderen vanuit Stichting Cosmo in Almelo. Gebeurt dat allemaal. Allerlei activiteiten staan er op het programma. Wij spraken daarover met Minnie Vogelzang.
1: Ja, bijna. We zijn volop nog bezig met voorbereidingen op de Oude Markt. Om alles klaar te maken. Licht, geluid, barren. Ja, weet je, de Gros Summer Sounds, wat vroeger dan de denderende donderdagen, die hoor je soms nog voorbij komen. Ja, dat is altijd een vaste prik in de zomer. En met vaste onderdelen en vaste bezoekers. Het is gratis toegankelijk.
0: Nee, dat was al het itemtje van de vorige keer. De Gros Summer Sounds. We doen het gewoon eventjes. Ik wil het gewoon eventjes overnieuw doen, want we moeten het natuurlijk gewoon even doen. Want dat is namelijk wel een leuk itempje uit Almelo, de zomerschool. Dat gaan we dus niet nu doen. Die hoor je dus nu, Minnie Vogelzang.
2: Maar het is dus zomerfestival. En we zijn er echt weer blij mee dat we dit kunnen organiseren voor de senioren in Almelo en omstreken van mensen boven de 50. We beginnen met een gezamenlijk ontbijt. We gaan stof bedrukken. We gaan een rondje maken door de kunsthal om de mensen een beetje kennis te laten maken met kunst. We gaan met zo'n 95 mensen een bezoekje brengen aan de Armeense kerk. We gaan nog een rondleiding door de stad doen met allerlei leuke gedichten. Naar het stadhuis. We gaan line dansen. We gaan fietsen. We gaan nog met stof iets doen. We gaan nog naar de brandweer. En we gaan nog op de boot pram varen. En als slot gaan we dus een gezellig afsluitingsfeest organiseren. En dat allemaal in 4 dagen. Ja, inderdaad. Het is een beetje een uitzoeken allemaal wanneer we alles kunnen. Maar we hebben gelukkig medewerking van een heleboel vrijwilligers. En van de organisaties waar we naartoe gaan. Dus daar zijn we heel blij mee dat het altijd weer lukt. Nou, ik denk dat we gewoon een beetje in Almelo rond het kanaal gaan en de mensen eventjes laten zien vanaf het water hoe je bepaalde dingen kunt bekijken. Dat is toch altijd weer anders dan dat je met een fiets er langs gaat of dat je met de auto ergens langs rijdt. Dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Ja, omdat er toch wel een heleboel scholen vakantie hebben. De mensen zeggen toch van ja, maar ik ben toch al lang naar school geweest. En nou, we kunnen natuurlijk een heleboel ouderen gebruiken. Het heeft wel altijd te maken met het aantal activiteiten, de hoeveelheid mensen dat we daar kunnen plaatsen. Er hebben zich zo ongeveer zo'n 170 senioren aangemeld. En dat neemt niet weg dat er toch de activiteiten meer zijn. We hebben dus zo'n beetje een 545 activiteiten.

Ed Sheeran op deze woensdagavond. Azizam zijn groot hit. Ik hoop niet dat je het hoorde dat ik ziek even mee zat te zingen. Want de microfoon stond nog een klein beetje open. Goed, wij gaan richting het nieuws van 8 uur. Straks ben ik bij je terug met deel 2 van de avonddienst op deze woensdagavond. Met onder andere nog het NK Autocross. Dat is aanstaan weekend in Reutem. Ja, wij spraken daarover met Bianca Kuipers. Haar hoor je dus straks na 8 uur. Verder natuurlijk ook de beste muziek. Blijft gewoon lekker hangen op deze woensdag.

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas geleden werd gevonden bij supermarkten van de Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Ook het huis van de verdachte is doorzocht en daarbij zijn een auto, een motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Bij de aanvallen van Amerika op Iran zijn afgelopen nacht 8 mensen omgekomen, zeggen Iraanse media. Het waren militairen van de luchtmacht en de marine. President Trump heeft komende nacht weer aanvallen aangekondigd. Als doelwit noemde hij het olieeiland Gark en elektriciteitscentrales. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. De bemanning had kort daarvoor een probleem gemeld met de navigatie. Er waren 5 mensen aan boord, ze zijn nog niet gevonden. David Attenborough is genomineerd voor 2 Emmys. 1 voor de film Ocean en 1 voor zijn vertelwerk in A Gorilla Story. Attenborough heeft ook meteen een record te pakken. Hij is pas geleden 100 jaar geworden en is daarmee de oudste kanshebber voor een Emmy. Hij heeft er eerder al 3 gewonnen. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP Nieuws.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Dit is de Twente FM avonddienst.

alles wat ze tegenwoordig maakt, ja, dat verandert gewoon in goud. Wat een hele grote hit. Zo ook deze fantastische plaat van Taylor Swift. Je hoorde I Knew It, I Knew It. Welkom terug, inmiddels 6 minuten over 8 op deze woensdagavond bij de avonddienst. Straks hebben we nog Bianca Kuipers. Wij spraken haar over het NK Autocross, wat aanstaande is in Reutem. Dat allemaal komend weekend. Ja, dat is wel een heel spektakel. En verder, ja, er wordt op dit moment trouwens gevoetbald voor de fans van Heracles Almelo. Zij spelen in Delden op dit moment hun eerste oefenwedstrijd. Ja, het gaat nog niet zoals het gaan moet, volgens mij. 0-0. Ja, daar moet Heracles nog eventjes aan de bak. Althans, laat ik het zo gewoon eventjes netjes zeggen. Ja, de profs die moeten het natuurlijk nog wel kunnen winnen daar zo. Oh nee, FC Groningen doen ze zelfs tegen vandaag. Dat wist ik niet eens. Nou ja, dan gaat het in ieder geval nog een beetje redelijk. Zo dadelijk dus nog het laatste nieuws uit jouw regio. En ook de beste muziek hoor je gewoon op deze woensdagavond. We gaan even terug in de tijd. 1993 was het, hè? Christine W. Feel What You Want hoor je nu hier op Twente FM.

0: 2019 was dit de grote zomerhit in Nederland. En volgens mij ook wel in de rest van de wereld. Want wat was het een hele grote hit voor de weekend? Je hoorde Blinding Lights op deze woensdagavond. Een 46-jarige man uit Oldenzaal die krijgt een taakstraf voor zijn betrokkenheid bij de rellen op het Malieveld in Den Haag. Dat was allemaal in september vorig jaar. Tijdens een anti-asieldemonstratie werd onder meer geweld gepleegd tegen de politie. De Oldenzaalder bestormde samen met anderen een politiebusje op het Malieveld. Ook probeerde hij een aanhouding te voorkomen. Hij kreeg daarvoor een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Meer kun je nalezen op onze site 120.nl of anders 120fm.nl. Aanstaande zaterdag is Reutem het decor van het derde wedstrijd van het Euro NK Autocross. Ja, de beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België die strijden dan om de overwinning. En wij spraken daarover met Bianca Kuipers.
1: Afgelopen weekend zijn we begonnen met de eerste opzet voor het evenement. De baan ligt. Zaterdag zijn we met vele vrijwilligers en maandagavond, gisteravond, bezig met alles tot in de puntjes te verwerken, zeg maar. Het is allemaal via het KNAF-reglement, zeg maar. Het Nederlandse Autosportbond, zeg maar, die stellen regels op en daar moet de baan aan voldoen. Bepaalde lengtes, ze mag niet te kort, mag niet te lang. Bepaalde breedtes, de greppels moeten van bepaalde breedtes en hoogtes zijn. Dus aan alle veiligheidseisen is gedacht, zeg maar. Vooraf worden 6 wedstrijden bekendgemaakt. Dan kan in principe iedereen zich inschrijven. Alleen als er de limiet te hoog is, zeg maar, qua deelnemers, kunnen de selectiewedstrijden komen. Dat was dit jaar niet het geval. Dus iedereen mocht meedoen. Maar het zijn wel de toppers van Nederland, zeg maar. Vanaf vrijdagmiddag, vanaf 2 uur, is het terrein geopend. Dan komt eigenlijk iedereen binnen. Dan gaan ze keuren. Dus de auto wordt technisch gekeurd of die voldoet aan alle technische staten. En dan blijft iedereen slapen. Maar het is op zich een spektakel op zich om alleen al vrijdagmiddag te komen kijken. Vroeger kwam iedereen met een busje aanhangen aanzetten. Maar tegenwoordig, een busje aanhangen is uniek. En komen de meesten met de grote padentrailers die zijn omgebouwd. We zitten op het terrein bij Kamphuis Loopwerken aan de Snoeimansweg. Daar zijn we 2012 en 2016 ook geweest. Maar inderdaad, je hebt best een oppervlakte nodig.

Afgelopen weekend stonden ze nog in Denenkamp op het zomerfestival. Hè? Een bomvolle tent. Je hoorde Bluff op deze woensdagavond. Zouterland, dit keer samen met Rijke Arnaert. Hey, zo dadelijk het laatste nieuws uit jouw regio in het streeknieuwsbulletin. Maar eerst gaan we muziek voor je draaien van dit illustre duo. Hall & Oates op deze woensdagavond bij Twente FM. Dit is Maneater. MUZIEK

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live.
0: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Gooi je huis cool, knippers, zonwering heeft een heleboel.
3: Ja, knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool, knippers, zonwering heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten. Zondag erop uit met het hele gezin. Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
10: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. Een fietser is gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Welemolsweg in Enschede. De fietser is ter plaatse behandeld door toegesneld ambulancepersoneel en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Ook in Botsingen Lossig, daar is de bestuurder van een driewielmotor gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde op de Broekhoekweg. De bestuurder is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De motor raakte beschadigd en kwam in de berm terecht. Ook de betrokken auto raakte beschadigd. En Zorgfederatie Oldenzaal heeft de provinciale hoofdprijs van de ANWB gewonnen. De organisatie ontvangt 10.000 euro voor de aanschaf van de nieuwe elektrische duofiets. De cheque werd woensdag overhandigd aan directeur-bestuurder Renate Bergman en welzijnsbegeleider Anita Laarveld. Met de nieuwe duofiets kunnen bewoners samen met familieleden, vrijwilligers of medewerkers genieten van een fietstocht door Oldenzaal en omgeving. Het weer nog, vanavond klaart het.

Uit 1985. En dit was ook nog hun enige hit in Nederland trouwens ook nog. Je hoorde Your Love van deze woensdagavond. Daarvoor het laatste nieuws uit jouw regio kun je nalezen op de site 120.nl. Of anders 120fm.nl. De Tour de France die is op dit moment bezig. Een record aantal Nederlanders doen er dit jaar mee. En waaronder zelfs Twentenaren Uitender Rick Pluimers. Hij rijdt mee voor het Tudor Pro Cycling Team. Ja, wij spraken met zijn moeder Monique Pluimers. Zij is inmiddels in Frankrijk geweest. Daarover straks meer. Tot die tijd ook nog een heleboel leuke muziek. Waaronder deze dame. Ja, ze is ondanks in het huwelijksbootje gestapt. Dua Lipa hoor je nu hier op 20 FM. Dit is Physical.

0: Nederlandstalige muziek van de bovenste plank op deze woensdagavond. Hè, 1982, 83 was dat de hoogtijdagen van Doe Maar. Je hoorde Bella Helene op deze woensdagavond. In een open brief aan landbouwminister Jamie van Essen en betrokken Kamerleden hebben de CDA-fracties in Noord-Oost-Twente hun zorgen geuit over de stikstofplannen zoals die vorige week zijn gepresenteerd. Net als het landelijke CDA pleiten de fracties uit Oldenzaal, Losser, Dinkeland en Tubbergen voor een gebiedsgerichte aanpak waarbij de regie ligt bij de provincie en de gemeenten. Boeren in onze regio willen verduurzamen, excentriseren en innoveren. Maar dat moet wel uitvoerbaar zijn, betaalbaar en in balans zijn met de omgeving. Al dus deze fractievoorzitters. Alles kun je nalezen op onze site 120.nl of anders 120fm.nl. Goed, de Tour de France die is inmiddels aan de gang. Etappe 5 of 6 was vandaag alweer. Ja, er doen een record aantal Nederlanders mee. Waaronder een Twentenaar. Monique, moet je mij toch horen. Rick Pluimers uit Enter. Hij fietst voor de Spaanse formatie Tudor Pro Cycling. En zijn moeder Monique Pluimers die bezocht hem in Frankrijk bij de Tour. En wij spraken met haar.
1: Ik ben net gisteren teruggekomen in Barcelona. Dus ik ben samen met zijn vriendin naar Barcelona gegaan afgelopen donderdag. Ja, geweldig. Ik hou van de Tour. En daar doet je eigen zool mee. Dus ik kan niet anders zeggen. Dat is trots en heel mooi. Dus in principe is het gewoon na de koers. Daar hebt hij ons zo snel mogelijk hoe het gegaan is dat hij veilig over is. Dat is belangrijk. Ik heb een live tracker. Dus via Tour is een app en heb je een live tracker. Kun je altijd zien waar hij fietst. En 's morgens voor de tijd eigenlijk bijna geen contact. Want het is een heel druk programma. Dus wel niet veel. Maar we hebben daar natuurlijk 2 dagen gezien. Dus we hebben wel veel gesproken. En we gaan vanaf vrijdag gaan we de achtergaan met de camping. Dan zien we hem ook. Ja, vanaf vrijdag gaan we het doen. En dan fietsje. Dus vanaf dinsdag zijn we daar. En dan zien we de eerste stad. En daarna helemaal uitgestippeld tot aan de Alpe d'Huez. Ja, ze doen van tevoren een hittetraining. Dat betekent op een tak zitten met heel veel warme kleren aan en daar fietsen. Ook in een hittebad zitten. Dus dat is van tevoren al wat ze doen. Sauna bijvoorbeeld. We waren daar en we hebben de eerste 2 dagen hebben we niet gezien. Dus we gingen naar de ploegpresentatie. Die viel mij op zich tegen, want we konden er bijna niet bij komen. En weinig aandacht voor de renners. Dus ik had een mooiere ploegpresentatie verwacht. En toen vrijdags had hij heel veel plichtplegingen met de ploeg. Dus MSN is zeg maar de hoofdsponsor van een ploeg. Dat is een cruisemaatschappij. Dus we werden verwacht op dat cruiseschip. En we staan prestatie, lunchen, dat soort dingen. Dat hebben we helemaal niet gezien. En vrijdag hadden wij bericht van de ploeg dat wij de kaartjes konden ophalen. Dat zijn van die kaartjes waar je overal in kunt. Dus moesten we naar de bus neer, vroeg erheen. Er staat daar op een plaats, zeg ik wel, van asfalt. Sidderend heet, geen zuchtje wind. Kregen we de pasjes, toen heeft Rick ons gebeld van, of geappt. Ik ben er nu en kom maar naar de bus neer. Nou, hebben we gezien, hebben we met hem gepraat. En daar had hij wel even tijd voor ons, dat was wel heel fijn.

David Guetta samen met Sia op de valreep van deze woensdagavond. Je hoorde Beautiful People. Het zit er weer op wat betreft deze woensdagavond. Straks na 9 uur is alles na te lezen op de site twentefm.nl/luisterpagina. Na te horen, moet ik zeggen, in plaats van na te lezen. Volgende week woensdag ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde plek. Tot volgende week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
9: Wil jij €500 netto verdienen?
10: Wat?
9: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
10: Wow.
9: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher.

0: toegankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: De politie zoekt een oplichter die proefritjes maakt op crossmotoren en er dan vandoor gaat zonder te betalen. Bijna 30 mensen zeggen dat ze hun motor zo zijn kwijtgeraakt, schrijft de politie op Instagram. Hij heeft een foto op internet gezet van de oplichter. Nu nog onherkenbaar, maar dat verandert als hij zich niet meldt. In het zuiden van Frankrijk zijn al 6 mensen opgepakt voor de natuurbranden die daar woeden. Het is niet duidelijk of ze die hebben aangestoken of onvoorzichtig waren met vuur. Een Franse minister wil er niks over zeggen. De grootste brand is bij Perpignan. Duizenden mensen hebben te horen gekregen dat ze weg moeten. Treinmaatschappij Arriva houdt vast aan het plan om uit Groningen naar Parijs te gaan rijden. Het had dit jaar al zover moeten zijn, maar dat gaat niet lukken. Daarom mikken ze nu op 2028. Ook zijn er 2 vertrekstations bijgekomen, Amersfoort en Den Haag. Wat een week voor Taylor Swift. Ze heeft net haar trouwfeestje achter de rug in Madison Square Garden in New York. En ze heeft nu ook een Emmy-nominatie te pakken. Die is voor haar film over de Eras Tour. De eerste keer dat Swift genomineerd werd is alweer 11 jaar geleden en ze won die Emmy toen ook. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP Nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: moet. Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. Een fietser is gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Welemolsweg in Enschede. De fietser is ter plaatse behandeld door toegesneld ambulancepersoneel en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Ook in Botsingen-Lossig, daar is de bestuurder van een driewielmotor gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde op de Broekhoekweg. De bestuurder is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De motor raakte beschadigd en kwam in de berm terecht. Ook de betrokken auto raakte beschadigd. En Zorgfederatie Oldenzaal heeft de provinciale hoofdprijs van de ANWB gewonnen. De organisatie ontvangt 10.000 euro voor de aanschaf van de nieuwe elektrische duofiets. De cheque werd woensdag overhandigd aan directeur-bestuurder Renate Bergman en welzijnsbegeleider Anita Laarveld. Met de nieuwe duofiets kunnen bewoners samen met familieleden, vrijwilligers of medewerkers genieten van een fietstocht door Oldenzaal en omgeving. Het weer nog, vanavond klaart het eindelijk op en is de zon nog even te zien. Na middernacht ontstaat lokaal mist en aan het eind van de nacht ook laaghangende bewolking. Het koelt af naar 13 of 14 graden. Morgen begint met bewolking, maar al snel komt de zon erbij. In de middag wordt het zo'n 26 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
9: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: President Trump haalt Syrië van de lijst met landen die terreur financieren. Het staat in een brief die hij heeft gestuurd aan president al-Shara, meldt Reuters. Trump had de sancties tegen Syrië al opgeheven na de val van dictator Assad en zegt dat Amerikaanse bedrijven graag willen investeren in Syrië. Pas op voor oplichting met crossmotoren, zegt de politie. Die heeft er al tientallen meldingen over. Verkopers hadden een afspraak met iemand die interesse had, maar die ging daarbij een proefrit vandoor zonder te betalen. Het advies is om een GPS-tracker in je motor te doen. Hij is dan makkelijker op te sporen. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Het was een plan van Volt en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. Dick Schreuder van NEC heeft de Rinus Michels Award gewonnen. Hij mag zich dus de beste trainer van de eredivisie noemen. Schreuder begon vorig seizoen in Nijmegen en haalde de finale van de KNVB-beker en werd derde in de competitie. Dat betekent dat NEC nu mag meedoen in de Champions League. Het weer van Weer Online. Het wordt vannacht bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Het is zomer in Twente.
12: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
11: Hier komt Twente samen.
12: Dankjewel
11: dat ook jij erbij bent.
12: Twente FM. De nachtdienst.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
9: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Lokale burgemeester Malkis Jajan heeft dinsdag een woning aan de Kremersmaat laten sluiten na politieonderzoek naar drugshandel. Eerder trof de politie er handelshoeveelheden cocaïne aan en hennep die in beslag zijn genomen. De woning blijft 3 maanden dicht. Het is dit jaar al de 4e woningsluiting in Enschede vanwege drugs of drugshandel. Het Twents project Ziekenhuis van de Toekomst moet de zorg in 2050 10 keer productiever maken, wat de druk op de sector moet verlichten. Het kabinet investeert de komende 10 jaar onder 2 miljoen in medische technologie als onderdeel van het groeiplan MedTech 2035. Bedrijf Philips voegt daar nog eens 50 miljoen euro aan toe. Doel is dat Nederland in 2035 tot de Europese top behoort. En sportinstelling Sportaal heeft besloten de traditionele fietsvierdaagse van Enschede dit jaar niet door te laten gaan vanwege verhoogde veiligheidseisen. Volgens Sportaal is een veilige en kwalitatief verantwoorde organisatie binnen de voorwaarden niet mogelijk. Vrijwilliger Hermie Hendricks stelt dat dit vooral de kosten voor verplichte verkeersregelaars te hoog opliepen. Sportaal onderzoekt of een toekomstige editie wel haalbaar is. Nu haalbaar het weer voor Twente. Vanavond volgen vanuit het westen wat meer opklaringen. Komt de zon er wat vaker bij. Komende nacht is er meer bewolking. Het koelt af bij weinig wind, naar 15 graden. En morgen begint met bewolking, maar de ochtend gaat het wel weer beter worden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
8: Want we will live in the brewery.
7: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
15: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na vorige nacht heeft Amerika opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zou onder andere een haven zijn geraakt. President Trump had de aanval al aangekondigd en gezegd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin, zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Den Bosch schaft de carnavalsdonderdag af. De donderdag is officieel geen carnavalsdag, maar in Oeteldonk werd altijd al wel gefeest. Dat trok steeds meer bezoekers tot het onhoudbaar werd. daarom wordt het nu verboden om op donderdag evenementen te houden en cafés mogen pas in de avond alcohol schenken. En voetballer Daley Blind is blij met zijn terugkeer bij Ajax. Hij ging 3 jaar geleden weg en maakte uitstapjes naar Bayern München en Girona. Dat hij nu weer terug is op het oude nest noemt hij een droom die uitkomt. Blind hoopt dat hij met al zijn ervaring een bijdrage kan leveren om Ajax weer beter te maken. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het AD-nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten houdt niet op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de straat van Hormuz. Premier Jetten heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jetten zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen er een. Jetten heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken en daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En er is vanavond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het AP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Iran zijn steden aan de Persische Golf aangevallen door Amerikaanse raketten. Over doden of gewonden is niks bekend. De aanvallen zouden bedoeld zijn als straf voor het schieten door Iran op schepen in de straat van Hormuz. Als Iran daarmee doorgaat, komen er volgens de Amerikaanse president Trump nog meer raketten hun kant op. In Italië zijn twee mensen om het leven gekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin. Het zijn een medewerker en zijn moeder van 60. Twee andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Er was een plan in de Provinciale Staten en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven. Madison Square Garden in New York en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het AD-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de straat van Hormuz. Er is iemand opgepakt voor de schietpartij op Coney Island bij New York. Daar werd afgelopen weekend geschoten op mensen bij een familiebarbecue. 8 mensen raakten gewond en daar zaten 4 kinderen bij. De opgepakte verdachte wordt beschuldigd van meerdere pogingen tot moord. Wat een bezielde is nog niet duidelijk. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken. En daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En geen enkel tv-programma.